0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en eisten nieuwe gesprekken, omdat de openbare omroep zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe en waar de VRT kan besparen. Frankrijk heeft een schip in beslag genomen dat vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, dat meldt president Macron. Het gaat om schepen die Rusland inzet om sancties te omzeilen. De Franse marine onderschepte het schip in de buurt van het eiland La Réunion. Het voer onder valse vlag en smokkelde brandstof. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat er net fout liep. De politie onderzoekt dat nog. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maximaal rond 20 graden. Morgen veel zon en 19 graden.
4: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Dolly Parton en Kenny Rogers. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app. En wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
2: Dit is Joe Gold.
4: Met Sven en Anke.

0: Franke.
1: Vrees er een klein beetje voor dat de belangrijke feestdag van vandaag vergeten is door een van de vier leden van het team. Want het is vandaag de No Bra Day.
2: Ah ja.
1: Het is de dag zonder de BH. En Grimmig, jij hebt er u aan gehouden.
3: Ja.
1: Ik denk, Sander, jij hebt er ook aan gehouden.
3: Weet jij dat?
1: Ja, ik heb hem vandaag ook uit de kast gehaald.
2: Mag ik eens voelen?
1: Nee. Maar Anke, ik weet het toch niet zo zeker of je aan de feestdag de No Bra Day hebt gehouden.
2: Nee, dat gaat niet bij bepaalde tieten. En zeker niet op een bepaalde leeftijd.
1: Zoals je West Vlaanderen zegt, het is tita tutis.
2: Nee, dat gaat niet. Ik heb altijd een BH aan.
1: Ja. Ik heb nog nooit in mijn leven een BH aangehaald. Ik zou het niet weten waarom. Maar dat gevoel ken ik ook. Ik weet niet wat dat...
2: Maar het beste gevoel van de dag is wel als die uit mag.
1: Ja?
2: Maar ik kan niet... Je hebt echt vrouwen die zo om 4 uur 's middags al de BH uitzwieren. Hè? Ja. Maar vanaf een bepaalde cup gaat dat toch niet meer, jongen. Dan doet dat echt pijn als je wandelt.
1: Is dat zo?
2: Ja.
1: Dat alles dan hangt of wat?
2: Ja, jullie hebben balkjes die naar het schijnt pijn doen als je er tegenkomt.
1: En jullie hebben borsten die pijn doen als iemand eraan komt.
2: Natuurlijk. Ja, oh, natuurlijk.
1: Wist je dat allemaal, Sander?
3: Ik wist het allemaal, ja.
2: Ja, jij wist het allemaal. Maar het is een hele kweest. De eerste keer dat je een BH aandoet, ja? Dan moet je naar de lingeriewinkel met je mama. Dat is afschuwelijk. Want niemand, geen enkel kind van 11, 12 jaar wil met zijn mama, wil met haar mama, moet ik zeggen. Haar mama naar de lingeriewinkel. Bij ons was dat lingerie Annemarie in Maasmechelen.
1: Ja, jij hebt dat ooit verteld, ja.
2: Man, echt waar. En dan geven ze de BH, dat zit niet goed. En dan komt dat de gordijn opengeschoven. En verschrikkelijk. En nu kan ik het niet meer missen.
1: Ja.
2: Dus ja, na 3 keer went dat wel.
1: Heeft dat dan ook verzonnen, die feestdag, de No Bra Day? Hele jonge vrouwen die dat nog kunnen doen of zoiets, zeker. Een zeer goedemorgen. BH of geen BH, we gaan je ondersteunen met goede muziek de komende 4 uur. Van harte welkom.

0: Dat is toch een goeie, hè?
1: Ja,
0: is... Halleluja.
1: Ja, ja, mijn favoriete tettemop is toch nog altijd... vertel eens een mop. En wat moet je dan antwoorden?
0: Vertel eens een mop. Ik weet
1: ja,
0: het.
1: Hier, Sander weet
0: het. Ken jij die?
1: Ken je die mop niet?
2: Nee. Nee.
1: Dat is mijn favoriete mop aller tijden. Als iemand vraagt aan mij, vertel eens een mop, want dat is vervelend als ze dat vragen, hè. Twee tetten in een envelop.
0: Ah, ja, ja.
1: Dat is toch een goeie, hè.
0: Ik vind nonnenmoppen ook altijd wel heel tof.
1: Oh, nee.
0: Kent je van die twee nonnen die in Zeebrugge rondlopen? Ja. Nee. En dus we passeren voorbij de mijn in Zeebrugge. Ja. Zegt de ene non tegen de andere, de mijn stinkt. En die andere zegt, de mijn ook.
1: Ja.
0: Dat is toch ook een goede mop.
2: In Limburg vertellen ze die met de mijnen in Euzenzolder of in Beringen.
0: Is dat normaal? Ja, ja. Want de mijnen in Zeebrugge, die stinken wel anders dan...
2: Die stinken anders, hè.
0: Ja, die stinken anders, hoor, jongens. Dat is
1: hoe weten jullie dat?
0: Er zijn veel goede nonnenmoppen. Ik ben meteen gaan zoeken op het internet. Mag ik er één doen? Maar het is een hele vuile. Mag ik hem vertellen?
1: Ja. Nog een vuilere.
0: Nog een vuilere
1: dan de vismijn.
0: Kom, Grim. Ja, dit is echt... Ja. Er staat... Maar het is een hele vuile. Dus als er kinderen wakker zijn, moet je zappen. Het is echt even op café, voor als het heel laat is. Dus, oké. Okay. Er staan twee nonnen te liften en er stopt een vette Porsche Cabrio voor hen. En die vrouw zit, een hele, hele knappe madame in die auto, en die zegt, waar moeten jullie eigenlijk naartoe? Vraagt de chick die de auto bestuurt. En die nonnen zegt, ja, die kant op. Stap dan maar in, zegt die vrouw. Zegt een van die nonnen, wat een mooie auto heb je. Ja, zegt die chick, dat kostte me 15 pijpbeurten. Wow, en wat een mooie ring, zegt die andere non. Ja, kostte me 4 liefdesnachten, zegt die chick. Maar het mooiste vind ik nog wel die mooie gouden ketting, zegt die non. Ja, die is 24 karaats, zegt die madame. Die kostte me 3 triootjes, zegt die ene non tegen die andere. Dan had de pastoor ons toch mooi te pakken met zijn reep chocola. Ah.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
2: Dit is Joe Gold.

0: Luisteraar Sven zit in de auto nu. Goedemorgen Sven.
1: Goedemorgen Sven en Anke.
0: Hey, vertel eens, wat heb jij gezien op de E40 in Aalter?
1: Ja, tussen Beernem en Aalter richting Brussel is er een zware ongeval gebeurd. De schade is volledig versperd en best dat iedereen een andere weg zal zoeken voorlopig.
0: Oh, en wat heb je gezien? Weet je wat er daar aan de hand is?
1: Er ligt al sinds een auto ergens op zijn dak in het middenvak. En dan nog een kamionetje ergens in de berm aan de zijkant.
0: Ja, dat gaat daar een hele tijd duren.
1: Niet ernstig voor de mensen. Ja, dat vermoed ik wel.
0: Oké, heel veel courage als je in de file staat. En inderdaad, hopelijk niet te erg allemaal. Merci Sven om het te melden. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Fijne dag nog.
2: Salut, bye bye.

0: straks bij Sven en Anke.
1: Alweer een toptip voor een heerlijk leven. Vandaag een gezond leven. Ik kreeg gisteren een tip door van vriendinnen. Ik zit in een WhatsApp-groep met 4 vriendinnetjes. En alle 3 nemen ze een nieuw productje. Enfin, een nieuw... Ik had er nog nooit van gehoord.
2: Ze nemen een nieuw productje.
1: Ja,
2: een pil,
1: iets dat je
2: een
1: zo... Een soort van supplement.
2: Okay.
1: Dat ze in zo van die gezondheidswinkels kopen.
2: Mm-hmm.
1: En ze zeiden van, je moet dat kopen. Want dat is goed daar en daar en daarvoor. In Japan neemt iedereen. Het is fantastisch. Dus ik dacht, ah, goed. Ik ben het meteen ook gaan halen in de winkel. Ik heb het bij. En daarna stuurde ze... PS, niet op de radio zeggen als tip, hè. Want het is al de hele tijd uitverkocht. Het moet ons gezondheidsgeheim blijven.
2: Okay,
1: maar ja, ik hou ook van onze luisteraars. Dus ik hoop dat mijn vriendinnen die in die groep zitten nu nog slapen. En

0: of 7. Een tip voor een hypergezond leven. Ja, het heet astaxantine. Ooit van gehoord?
1: Astaxantine?
0: Ja, ik heb het hier bij mij. Een zakje met allemaal van die gummiekes.
1: Okay.
0: Weet je wat dat kost? Ik ben dat gisteren gaan halen. Hè?
1: Nee, hoeveel kost dat?
0: Bijna 50 euro. Bijna 50 euro.
1: En hoeveel zitten er daarin?
0: Even zien, hè. 120.
1: Dus dat is eigenlijk...
0: Dus drie maanden, hè.
1: Eentje per dag.
0: Eentje per dag.
1: Oké.
0: Ja, astaxantine, dat is in Japan de hype. Een antioxidant. Je weet, als er antioxidant, als men dat zegt, dan klinkt dat altijd goed. Dat is ook goed. Dat is een natuurlijke werkzame stof. En die is voor alles goed. Doffe huid, gewrichtspijnen, vermoeide ogen, een hoog cortisol-level in je bloed, weinig energie. Mijn vriendinnen die zijn het al even aan het nemen en die zeggen, waanzin. Het is overal uitverkocht. En ik moet zeggen, dit was ook het laatste pakje in de Holland & Barrett gisteren in Hasselt. Dus Hasselaar is
1: In de wat?
0: Holland & Barrett, dat ken je toch? Ja, dat is een keten. Dat is een keten, een heel bekende keten.
1: Een soort van eigenlijk.
0: Je komt nooit in de winkelstraten, maar dan zie je dat daar passeren.
1: Nooit van gehoord.
0: Maar astaxantine. Wat, hè?
1: Maar Anke, dat is toch... Ik bedoel, 50 euro voor 120.
0: Ja?
1: En het doet alles.
0: Het doet alles.
1: Het doet echt alles.
0: Kijk.
1: In doffe huid meer. Kijk. Alleen maar energie, jongens. Dat geloof je toch
0: als
1: zelf
0: Als jij over
1: niet.
0: Drie maanden denkt dat ik een facelift heb ondergaan, dan weet je dus dat het aan mijn gummietjes ligt.
1: Astaxantine. Ja.
0: Astaxantine, Nee, maar mijn vriendinnen zeggen, het is waanzin. Het helpt. Eén vriendin, ik zal de naam niet noemen, heeft eigenlijk al wat last van artrose. En het is veel beter sinds ze die gummietjes pakt. Misschien zijn er nogal mensen die het nemen. Laat eens weten wat jullie ervaringen zijn. Maar ik dacht, ze waren zo lyrisch. Ik mocht het ook niet op de radio zeggen, omdat het altijd uitverkocht is.
1: Ja.
0: Maar ik ga het vanaf nu... Ik ga de test doen.
1: Maar als jij begint, dan begin ik ook. Hè. Ook zeer goed om je humeur altijd...

0: te zijn, is het niet waar? Ik heb het even opgezocht voor jou, Anke.
1: Ja?
0: Jij zegt, het stinkt ongelooflijk, die astaxantine. Maar weet je hoe dat komt? Want je hebt mij net laten ruiken, ik vind het niet zo heel erg stinken. Het is afkomstig van algen en zeewieren, van kril en van zalm. Het wordt dus eigenlijk van vis gemaakt. Er is, ja, sterke wetenschappelijk bewijs is alleen voor het feit dat het de elasticiteit en de vochtbalans van de huid verbetert. Dat zou echt door klinische studies bewezen zijn, maar dat moet bij gezegd worden dat die studies bijna allemaal betaald zijn door de producenten.
1: Oei.
0: Dus dat is altijd al een heel klein beetje dubbel. En de marketingclaims over wonderbaarlijke verjonging of ziektepreventie zijn wetenschappelijk nog absoluut niet te hard gemaakt.
1: Wie zegt dat? ChatGPT?
0: Ja, maar dat staat overal. Dat staat overal online. Dus ja,
1: wacht, ik ga nog iemand anders bellen ook, hè. Zit je mijn tip hier onderuit te halen zonder mij op voorhand te waarschuwen dat je mijn tip gaat onderuit halen? Smeerlap.
0: Eet een appel, eet vette zalm.
1: Ik zal u ook eens onderuit halen binnenkort. Wacht jij maar af, gij. Wacht, maar ik wacht mijn moment.
0: Wie ben je nu eigenlijk aan bellen?
1: Een menopauzeconsulent. Allee, Karen, wacht. Hallo Karen, neem eens op. Wacht. Ja. Karen, hoe ze stuurt, ik ben menopauzeconsulent en ik raad het iedereen aan, dat medicijn.
0: Dat is waar.
1: Iedereen. Dus nu wil ik het wel weten, want jou vertrouw ik niet, Sven.
0: Ga je nog aan bellen of wat?
1: Ik ga die nog eens, nog één keer bellen. Karen, neem op. Hè. Eén kans om te bewijzen
0: dat
1: het een topproduct is.
0: Maar ik ga eens reclame geven op een slot dat ik
2: kom. Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
3: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
2: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
3: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
2: Luister naar onze Golden Hits.
3: Ontdek het gouden muzikale duo.
2: En misschien win jij echt goud. Gold!
3: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
2: Deze week bij Joe Gold. Joe
4: Gold. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukensabdij.
5: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
6: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
7: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
8: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
10: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imos Koopman!
13: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.

0: De menopauzeconsulente wil niet meer op de radio komen. Ja, nadat Sven heel het product heeft afgezeikt.
1: Nee, er zijn voordelen die bewezen zijn.
0: Ja, dat heb je al
1: gezegd.
0: Goed voor
1: je huid,
0: ja.
1: Antioxidanten zitten er hoog in.
0: Voor de huid vind ik al goed.
1: Ja, maar
0: daarvoor doe ik het al.
1: De claim dat het de verjonging gaat veroorzaken, dat weet je dat altijd wel.
0: Ja, maar dan moet je echt een facelift doen van 100.000 euro, zoals de Kardashians hebben gedaan. Dan zie je er 20 jaar jonger uit. Maar met de pilletje is dat inderdaad niet zo. Maar nu ga ik het toch... Ik vind het niet fijn dat je zo live op de radio mijn tip hebt afgebroken. Dus ik ga gedurende deze dag op onderzoek... Ik ga de beste onderzoeksjournalisten mij naar boven halen. Als ik er morgen op terugkom, dan weet je dat ik een verhaal heb. Kom ik er niet meer op terug. Ga het product niet halen.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Het is dinsdag 13 oktober.
2: Vandaag in de Spotlight.
1: Oh, maar het is heel leuk, de Spotlight. Anke en lieve luisteraars, het iconische kinderprogramma De Fabeltjeskrant keert terug op televisie. Ja, en iets jongere mensen die nu aan het luisteren zijn, zullen misschien niet weten waarover het gaat. En daarom ga ik met heel veel vreugde de tune

0: dus terug. Niet meer met echte poppen, zoals vroeger. Maar ze gaan nu als een animatieserie weer in de markt gaan zetten. Trouwens, die originele reeks, Anke, die liep vanaf 1968. Ja? Heeft heel lang geduurd. Weet je hoeveel afleveringen? 1612 afleveringen zijn ervan gemaakt. En de reeks werd uitgezonden niet alleen bij ons en in Nederland, maar in 40 landen.
1: Amai.
0: Was die heel erg populair. En de makers mikken opnieuw op een internationale doorbraak. En daarom is het promofilmpje van de nieuwe Fabeltjeskrant in het Engels.
2: Well, well.

0: What you waiting for? Ja, leuk hè, helemaal.
1: Ja, heel leuk. Oh, nu wil ik eens even zien hoe dat eruit ziet.
0: Ja, het ziet er heel goed
1: is
0: uit.
1: Is dat mooi getekend?
0: Ja, ik zag het op de TikTok van VTM Nieuws gisteren. En het is, ja, het is heel mooi. Het is computer geanimeerd, dank. Het ziet er heel mooi uit. En figuren als meneer de Uil, Zoef de Haas, Truus de Mier, Loïke de Vos zijn weer bij. De reeks krijgt internationaal de naam Daily Fable News. En wanneer en op welke zender de nieuwe aflevering te zien zullen zijn, is nog niet bekend.
1: Oké, want ik snak naar mooie tikke films.

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
1: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal...

0: Dat blijkt uit een nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
1: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant ziet een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat wij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
0: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Een zwaar ongeval op de E40 in Aalter in de richting van Gent. De snelweg was daar een tijdje volledig dicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Daar zijn 5 auto's betrokken in een ongeval. 1 is op zijn dak terechtgekomen, een andere in de gracht naast de snelweg. Dus het was wel een hevig ongeval. Er zijn ook 2 personen naar het ziekenhuis gebracht. Veel brokstukken ook op de weg, dus heel wat werk om de snelweg weer open te krijgen. Maar er is intussen wel al een doorgang gemaakt.
0: Intussen zijn 2 van de 3 rijstroken weer open. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het Bestaat op Streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
3: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga er ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
0: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen. Maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt. Omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en eisten nieuwe gesprekken, omdat de openbare omroep zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel mee kijken hoe en waar de VRT kan besparen. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat er net fout liep. De politie onderzoekt dat nog. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.
4: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo Dolly Parton en Kenny Rogers. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
5: Dit is Joe Gold.
4: Met Sven en Anke.

0: Anke.
1: De nieuwe reeks van mijn restaurant is nu op televisie te zien. En ik weet niet eens of dit nog de tune is. Dat is zeker de tune van lang geleden.
2: Ik hoop dat dit nog de tune is.
1: Ja, ik heb geen flauw idee, maar ik heb wel gekeken vorige week.
2: Ik heb het niet meer gezien.
1: Ja, ik heb een stukje gezien, dus ik heb het begin niet gezien. Dus ik weet niet of dit de tune was van het programma of niet. Maar in elk geval, er viel mij iets op en het deed mij terugdenken aan... Goh, mijn restaurant, want hoe lang geleden was de eerste keer? 20 jaar of zo.
2: Toen keek ik
1: al. Ja, heel lang geleden. En toen was er ooit eens een restaurant op het Hogeschoolplein in Leuven. Ik ben daar toen nog gaan eten. Waar een moeder en haar zoon samen een restaurant hebben gedaan. En die hebben dat ook nog gewonnen.
2: Ah ja.
1: Want de naam weet ik niet meer.
2: Wacht, ik zal het eens opzoeken.
1: Maar maakt ook niet zoveel uit. Het is echt niet zo belangrijk. Maar ik dacht eraan, omdat ik nu een stuk zag van in Gent, Anke. In Gent, waar mama Kelly en haar zoon Zeno samen restaurant Blitz uitbaten.
2: Okay.
1: En dat restaurant, de bedoeling was eigenlijk een brasserie met een tikje meer. Het werd uiteindelijk een brasserie met een tikje minder in de allereerste aflevering. Want ze kregen bijvoorbeeld, dat is eigenlijk wel grappig, ze deden een soort van paté als voorgerecht. En dan waren dat 3 minuscule stukjes brood met 3 stukjes paté op. En Mark Koeken bijvoorbeeld, die nogal een stevige eter is, maar ook de andere juryleden zeiden, ja, maar wat is dat hier eigenlijk? Want ze hadden een uur moeten wachten in een restaurant met de naam Blitz.
2: Oei.
1: Dat is dan ook al een vreet ambetant natuurlijk.
2: Wel een mooie naam eigenlijk. Ja, maar ja, moet je toch...
1: Dan moet je iets sneller gaan.
2: Dan moet je het waarmaken.
1: Enfin, in elk geval, lang verhaal kort, ze waren er nog niet. En de moeder staat in de keuken en de zoon heeft de ambitie om de brasserie met een beetje meer te zijn. En de moeder zei toen al, ik denk dat het de eerste of de tweede aflevering was die ik gezien heb, die zei toen al, vanaf volgende week is het mijn keuken. Ik ga beslissen hoe het hier gaat te werk gaan met u een beetje meer. Ik ga gewoon mijn stoofvlees maken zoals ik het thuis maakte met mijn en appelmoes en dat gaat het worden.
2: Een beetje minder.
1: En al die bla bla bla, dat gaan we hier niet doen. En moeder nam het weer over. Ze had groot gelijk ook, moet ik zeggen. Maar ik vind dat toch, ik denk dat, en ik zie nu ook dat in Halle de mama van een van de dames helpt daar ook in het restaurant. Bij Labo in Hasselt is de zus van de vrouw ook aan de slag. Dus dat is zijn familiebedrijf. Maar ik snap het ook, want je moet die nu op korte termijn inhuren. Hè?
2: Ja.
1: En die moet, want waar moet je je volk halen voor alleen maar dat televisieprogramma? Niet gemakkelijk, dus de familie springt dan bij. Maar heb jij ooit overwogen om de frituur van je ouders over te nemen?
2: Nee. Maar dat is gewoon, ik zou dat niet graag doen.
1: Ja.
2: Mijn ouders hebben zich te pletter gewerkt. Ik wist meteen al vanaf kleins af aan, dat wil ik niet hoor.
1: Ja, maar dan had je nu altijd wel rijk geweest.
2: Dan zou ik altijd moeten werken als alle andere mensen vrij hebben. Zo gaat dat in de frituur.
1: Maar familiebedrijven.
2: En ook met een gezin en zo. Maar aan de ene kant, maar kijk, ik had ook 2 linkerhanden. Dus mijn mama, ik liep altijd in de weg.
1: Ja.
2: Als ik dan eens wou, bijvoorbeeld, ik maakte mijn eigen snacks wel. Hè, want wij woonden aan de frituur.
1: Ja.
2: En elke dag had ik iets aan de frituur. En dat ging ik dan zelf maken. Maar ik liep altijd in de weg. Ik was niet snel genoeg. Ik kon dat niet onthouden. Dus mijn mama zei direct, allee, nee, dat gaat niet gaan. Dan ga je maar weg. Maar het lijkt me wel fijn. Ik bedoel, zo in de horeca zeker, is heel veel stress.
1: Ja.
2: En tegen je zus kan je zeggen, een stomme trut.
1: Ja.
2: En na 2 seconden zijn het terug vriendinnen.
1: Ja.
2: Maar tegen personeel trut zeggen, ja, dan heb je heel de HR achter je. Wat is het allemaal? En je snapt wat ik wil zeggen. Familieleden kunnen wel meer van elkaar verdragen.
1: Ja, soms. Mijn gevoel is, ofwel draait het goed uit. En dan hebben jullie een ongelofelijke band. En dan is zo, je weet wel, zo bedrijven, weet ik veel, Cyril de Smet en zonen of zo, dat er dan opstaan.
2: Ja,
1: bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Of werk je samen en gaat dat zeer goed, ofwel gaat dat fout, hè.

0: Sven en Anke.
1: Met jouw familie mag je gaan wandelen, maar niet handelen. Ik had er nog nooit van gehoord, van dat spreekwoord.
2: Er komen ook heel veel uitlegjes bij waarom je vooral moet wandelen en niet handelen. Goedemorgen, dag Stijn.
3: Goedemorgen, dank je
2: Sven. Hey, vertel eens Stijn, jij hebt ook gehandeld met je familie. Geen aanrader, vertel.
3: Jawel, het zijn heel veel positieve, maar ook negatieve kanten aan.
2: Ja?
3: Het is gewoon soms heel moeilijk om op dezelfde hoofdlengte te zitten van iemand die uit een andere generatie komt. Dus je bent samen met je ouders.
2: Ah, ja.
3: Hij ziet de zaak en de toekomst anders. Dan moet er geïnvesteerd worden. En dan zorgt dat ook wel soms een keer voor stress. En als er dan een partner bij kwam, zoals in mijn geval, en die begint zich dan ook nog een keer te moeien, dan zit je inderdaad, welke kant moet je dan kiezen? En dan zit je inderdaad met veel stress en met veel zorgen dat je ook meeneemt na het werk, omdat je toch wel naar familie werkt. En als je werkt met personeel, dan kun je dat gemakkelijker afsluiten, denk ik.
1: Ja, maar ik kan ook wel iets bij voorstellen. Sylvie bijvoorbeeld, die zei, mijn zoon is bij mij begonnen in de frituur, het werkte totaal niet. Eind juni is hij eruit gestapt en loopt alles veel beter. Mijn familiewerken is echt niet alles. Weinig die dat kunnen. En iemand die zegt, bij ons was het heel straf eigenlijk. Het was zoveelste generatie van een familiebedrijf. Het is overgelaten aan de zonen. Binnen de 4 dagen waren alle sloten in het bedrijf veranderd en mocht de oude baas, die het eigenlijk altijd heel goed gedaan had, niet meer binnen in het eigen bedrijf.
2: Ja, maar
1: dat is wel nog wel straf.
2: En in elke dramaserie op televisie?
1: Ja.
2: Lukt het ook niet, hè? Nee. Ik heb nog nooit een succesvol familiebedrijf zien floreren eigenlijk in een tv-serie. Dat is altijd drama tegen de sterren.
1: Maar Rodenburg, zoals dat ook niet zo is. Familie.
2: Alles, overal jongens.
1: Ja. Maar er zijn ook voordelen. Mijn papa, broer en mijn vriend werken samen. Bij hen is het geheim voor goede samenwerking. Weet wanneer het werk is en wanneer privé en geen dingen mengen tussen de twee. Dat is een hele belangrijke. Maar ja, dan moet je wel heel sterk zijn, hè. Ook niet evident.
2: Ja. Hier, Katrien zegt ook, slechte ervaring. Mijn schoonmoeder dacht altijd dat ze de bazin was. Ze commandeerde mij constant. 16 jaar volgehouden, maar vertrokken. Een grote rol gespeeld in mijn echtscheiding. Ik zou het nooit meer doen.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
8: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
7: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
9: Wel, je hebt geen gaatjes.
10: Waar?
9: Nee, geen maar.
10: Pas of nog?
9: Wat blieft?
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Eurodreams Droomcentrale.
12: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
11: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
12: Amai.
11: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
13: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
14: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
13: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
15: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
16: Heurman. Zet de puntjes op de O.
15: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
17: Chocoladebruin
18: of karamelbruin.
17: Maak het mooi bij je thuis.
19: Colora.
17: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
7: Dit is Joe Gold.

0: danken.
1: Maar honderden getuigenissen van mensen die samenwerken met familie, waar er ook goede tussen zitten hoor. Want bij ons loopt het echt heel gesmeerd en ik ben blij dat ik met mijn zus kan samenwerken. Of met mijn ouders komt ook vaak binnen. Of ouders die zeggen, de kinderen zitten ook in het bedrijf en het loopt goed. Maar toch ook een heel pak mensen waar het fout loopt. En daar zijn ook historisch grote voorbeelden van. Hè. De Aldi-broeders, ken je dat? Ken je het verhaal van de Aldi?
2: Ik heb het ooit gelezen, hoe zat dat weer aan elkaar?
1: Eigenlijk had de moeder een klein kruidenierswinkeltje. En ze werkte goed samen, eigenlijk de twee broers. Theo en Karel, dat waren twee broers. Ze werkten samen, ze hadden daar toch wel een soort van keten van gemaakt. En dat werd beter en beter. En toen kregen ze één grote discussie. Genaamd de sigarettenoorlog tussen de twee. Want de ene Theo die wilde sigaretten verkopen aan de kassa. Omdat hij zei, daar zit zo'n winst op jongen. Dat moeten we gewoon nemen. En de Karel die zei, nee, dat wil ik eigenlijk niet. Die gaan gestolen worden door klanten en personeel, die kleine doosjes. Het was niet omdat hij tegen roken was. Hè. Maar als die daar nu gewoon aan de kassa gaan staan, ik vertrouw dat niet. Ruzie. En toen hebben de twee mannen gezegd, we gaan dat oplossen. Hè. We gaan het bedrijf splitsen. En ze hebben daar echt de rivier de Roer genomen. Dat is het, dus even het Roergebied, hè. Die rivier de Roer.
2: Ja?
1: En alles ten noorden ging naar Theo en alles ten zuiden ging naar Karel. En toen waren er eigenlijk twee Aldi's. Twee
3: als je in Duitsland komt, heet dat ook Aldi Süd.
1: Ja, voilà. Het is twee verschillende soorten Aldi's.
2: Maar jongens, toch in Duitsland, daar kunnen ze toch een potje ruzie maken
1: ja,
2: hè, onder elkaar.
1: Ja.
2: Dus in de jaren 40 had je ook de Duitse broers Adolf en Rudolf Dassler.
1: Adolf kennen we. Ah, Dassler.
2: Nee. Het is niks met die andere, met Snorremans te maken.
1: Nee.
2: Dus Adolf en Rudolf Dassler, die hadden samen de succesvolle Dassler Schuhfabriek.
1: Okay.
2: Maar gewoon heel veel, die konden niet met elkaar overweg. Niet echt dat er zo één reden was, maar gewoon ja, sommige mensen, die klas je gewoon altijd. Zoals de Oasis broers, dat gaat in feite ook niet.
1: Nee.
2: En op een gegeven moment hadden ze zoiets van, ja, wie krijgt die Dassler Schuhfabriek, want samen kunnen we het niet meer doen. Ah wel, en dan zijn ze eigenlijk alle twee iets anders gaan doen. De ene heeft Puma opgericht en de andere Adidas.
1: Adidas.
2: Yes.
1: Puma.
2: En Puma.
1: Amai, dat zijn nu hele grote concurrenten van elkaar.
2: Ja, en we hebben het alle twee in huis.

0: van de dag.
1: Ja, het is een beetje een heel speciaal cijfer, want ik heb er totaal geen voeling mee, Anke. Met dit cijfer heb ik er werkelijk niks mee.
2: Ik heb er voeling mee.
1: Jij zal er wel zeker voeling mee hebben, ja. Maar Sander denk ik ook, en Grim ook nog wel, maar voor mij, ik denk, wow, het zal misschien wel interessant zijn voor sommige mensen, but I don't care. Het gaat over 30.
2: Ja?
1: Ja, en 30% van de mensen zou dit wel willen, eigenlijk. 30% willen. Zou dit wel willen. Sommigen dwingen het af, anderen niet. Maar 30% van de mensen zou het willen. En ik heb er
2: eten zonder dik worden.
1: Ah ja, maar dat zou ik ook willen.
2: Oké. Ik dacht al, ben jij de enige gek die dat niet wil?
1: Nee, het is iets wat... Nee, maar ik denk dat 100% van de mensen zou willen eten
2: maar
1: zonder dik worden.
2: Maar 30% wil het?
1: Ja, en sommigen dwingen het dan ook wel af. Maar het is dan ook soms wel wat awkward als ze het doen.
2: Ja?
1: En, ja.
2: Afpingelen.
1: Afpingelen, dat is het niet. Maar je zit zo wel in een goede richting te denken.
2: Korting vraag.
1: Het is geen korting vragen, het is iets anders. Het is een beetje dat je denkt...
2: Oortjes uitknippen.
1: Nee. Maar ik weet zelfs niet waarover we aan het praten zijn. Het is zo ver van mijn bed, jongen.
2: Is het zoiets zo van... uitrekenen hoeveel korting je krijgt of leeggoed binnenbrengen of
1: nee,
2: zo.
1: Je bent wel een handeling aan het doen. Het gaat over een soort van handeling. Je moet er wel je huis voor uitkomen.
2: Een handeling, een bedoeling dat het je portefeuille spijst.
1: Nee, dat is het niet. Nee. Je moet,
2: waarom zei je dan bij afpingelen? Naar de kringwinkel gaan.
1: Nee, naar verluid moet je zelfs geld achterlaten. Maar ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee. Het is heel
2: raar. Naar de kringwinkel gaan.
1: Nee, dat heeft er niks mee te maken.
2: Geld achterlaten. Dat is te vaag.
1: Het is ergens...
2: meer nodig.
1: Het is wel iets bij een handelaar. Het is daarom dat ik zeg dat er... Ze hebben het niet afpingelen te maken, maar bij die handelaar zou je dan iets willen en je durft... Sommigen dwingen het af, maar anderen durven het niet af te dwingen.
2: Bij een handelaar?
1: Ja,
2: en zou ik het doen?
1: Ja, oh nee. Jij gaat, ik weet het niet eigenlijk wat jij denkt.
2: Huh?
1: Ja, moeilijk wat jouw standpunt eigenlijk is, maar beste luisteraars, probeer even te helpen. Het is niet makkelijk.

0: van de dag.
1: 3 op de 10 Vlamingen, 30%, dat is het cijfer van de dag. Ja, die zouden dit eigenlijk echt wel heel graag willen, maar ze durven het niet altijd.
2: Heel veel suggesties, ik heb ook iemand aan de lijn. Caroline, goedemorgen.
1: Dag Caroline.
3: Hey, goedemorgen.
2: Wat denk jij dat het is dat 3 op de 10 wil of vraagt of doet?
3: Ik denk vragen om een plasje te mogen doen, om toilet te gebruiken.
2: Ja, dat vind ik. Waarom zou niet iedereen dat doen? Ik vraag dat overal.
1: Ja, ik durf dat niet altijd. Nee.
2: Maar ik vraag dat met puppyogen, hè?
1: Met puppyogen.
2: Ja. En dan zo, ik zal ervoor betalen.
1: Half doorwaterde puppyogen.
2: Ja, en er zegt nooit iemand nee.
1: Ik vind het wel een boom. Dat is geen probleem. Ja, maar dat is het niet. Het is iets anders.
2: Er komen nog heel veel suggesties binnen, Caroline en alle luisteraars. Melinda stuurt een deel in het zwart betalen. Dat durf ik niet. Dat durf ik niet vragen. Nee. Maar veel mensen doen dat nog, hè. Ja. Sam stuurt korting vragen als je het toonzaalmodel van de winkel mee naar huis
1: neemt. Dat moet je wel kunnen.
2: Dat zou logisch moeten zijn. Ja, zeker zo'n stuk meubel wat er al maanden in de etalage staat. Peter zegt, in een garage onderhandelen voor de prijs van een auto.
1: De garage is een plek waar je toch nog altijd
2: moet
1: vragen.
2: Ja, maar daar ben ik ook heel slecht in. Ik ben echt heel slecht in die dingen. Ivan zegt, condooms vragen aan de kassa. Maar dat is toch jaren 80. Liggen die aan de kassa, condooms?
4: Bij het kruidvat. Ik weet niet of je het weet, maar bij het kruidvat kun je gewoon een kassa.
1: Ja, of
2: ik heb dat nog nooit van mijn leven gekocht.
1: Of ze durven kopen en afrekenen, natuurlijk. Dat is toch ook wel zo.
4: Allee,
2: maar dat bedoel ik met, het is toch niet jaren 80?
4: Ik breng ze jullie mee morgen.
2: Ja, maar ik heb ze niet nodig.
1: Als jij nu condooms gaat kopen, ergens, dan denkt iemand, waarom heeft die Anke Buckings dan nu?
2: Ja, maar als ik dat al zou nodig hebben, zou ik dat online bestellen.
1: Ja, oké.
2: Maar ja, ik heb het niet nodig. BV-korting vragen, dat gaat alleen maar voor BV's. En dat durf ik ook niet.
1: Doe ik altijd. Hoor.
2: Ja, dat weet ik.
1: Nee,
2: dan doggyback op restaurant vragen.
1: Dat is eentje, dat is een hele goeie.
2: Dat doe ik altijd.
1: Heel vaak binnen.
2: Dat doe ik altijd.
1: Doe jij dat echt?
2: Ja, natuurlijk. Ik weet niet of dat dan is in het Hof van Kleven of zo. Dat ga ik niet. Maar waar ik naartoe ga, ik ga bijvoorbeeld naar een Italiaan. Kinderen laten de helft van een pasta op een bord liggen.
1: Ja, moet je toch.
2: Maar dan vragen die zelf al.
1: Ja.
2: Wilt je het meenemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk neem ik het mee.
1: Ik eet meestal alles op. Maar dat is het eigenlijk ook niet.
2: Huh?
1: Het is hebben nog iets anders.
2: De restjes vragen bij de beenhouwer. Komt hij nog binnen?
1: Nee, het is iets anders.
2: Ja, wat is het dan?
1: Maar kijk nog eens. Allee, beste luisteraars. Kom, ik ga de ultieme tip nog eens geven. Iedereen. Allee, Grim die komt daar.
2: Ja.
1: Jij komt daar.
2: Ja.
1: Ik kom daar niet.
2: Huh?
1: Sander
2: maar
1: komt
2: iets met scholen?
1: Ik kom daar niet.
2: Of een school?
1: Ik heb niet met kinderen te maken. Sander heeft ook... Nee, maar alleen, denk nu snel.
5: Vanavond bij VTM pakt de mayonaise niet altijd even goed. In mijn restaurant. En VTM 2 volgt Inter Milaan en Club Brugge live in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
7: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
8: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
7: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
9: Dats24.
10: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
12: Ontbijt op bed gelijk een koning.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
12: King size.
11: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
14: I can help.
13: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand. 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Het cijfer van de dag.
1: Ja, het is omdat je zei, Grim komt er, Sander komt er, ik kom er. Ik dacht eerst een school, iets met kinderen. Maar ja, Sander heeft ook geen kinderen, voor zover ik weet.
2: Nee,
1: voor zover hij weet ook waarschijnlijk. Maar toen dacht ik, jij komt er niet, Svenny Benny. Ja, wat onderscheidt ons toch van elkaar? De haartjes, hè. Ja, jij komt nooit bij de kapper.
2: Ja, en dat is nu ook honderden keer binnengekomen, de kapper. En we gaan ook naar de kapper. Want uit een enquête van het VRT-programma Enquêtebureau bleek dat 30% of 3 op de 10 Vlamingen liever zwijgt bij de kapper.
1: Oké.
2: Okay. Oh, liever wil dat er niet gepraat wordt. Maar ja, misschien heb jij dat ook. Heb je dan een hele drukke werkdag gehad en denk je, goh, ik ga nu naar de kapper. Op zich is dat wel zo een beetje me-time bij de kapper, maar die kwekt erop los, joh. Dat is super ambetant. Maar soms heeft de kapper ook het gevoel, oh, welk gesprek moet ik met die nu weer gaan voeren? Lastig. Dus we hebben even gevraagd aan etiketten-expert Kevin Strubbe hoe je dat precies moet aanpakken als je stilte wilt bij de kapper. Dan is dat meteen opgelost voor 3 op de 10 Vlamingen.
3: Waar ik fan ben, Vin, is op voorhand gewoon heel duidelijk doorgeven dat je te rustig mag geknipt worden, dat je geen zin hebt om te praten. Dat kan aan de telefoon bij je reservatie, dat kan wanneer dat je binnenkomt. Nu, je kunt ook een boek of een tijdschrift meenemen en als de kapper dan toch een gesprek begint, ja, dan kun je vriendelijk maar kort antwoorden zonder telkens een vraag terug te stellen. Anders blijf je bezig natuurlijk. Het is heel vaak genoeg voor de kapper om te snappen dat jij op dat moment weinig zin hebt om een lange babbel te doen. Blijft je babbel dan toch doorgaan? Ja, dan zeg je gewoon, ja, ik heb er al een hele drukke dag op zitten en ik kniek liever even in stilte als je dat niet erg vindt. Dat kan heel vriendelijk zijn, maar duidelijk zijn. Je hoeft niet per se je ogen te sluiten of niet te verzinnen dat je hoofdpijn hebt om met rust gelaten te worden.
2: Ja, en tegenwoordig spelen kappers daar ook echt op in, hè?
3: Bij een kapsalon in Antwerpen kreeg je 3 tot 5 euro korting als je niet babbelde. In Willebroek, dan kon je zo'n stille stoel reserveren. Je bespreekt alleen je kapsel en je kiest zelfs de muziek. En dan, ja, in Rijkenvorsel, elke laatste maandag was er een kapper die dat een stille maandag had of heeft. Geen small talk, zelfs de wasmachine, de stofzuiger, alles wat stil kon gezet worden, dat werd op stil gezet. Het belangrijkste blijft, een klant die dat stilte wil, die geeft het vriendelijk maar duidelijk aan. Een kapper die dat zijn beroep snapt, die voelt het wel aan.
2: Kijk,
1: ja, ik snap het helemaal. Maar ik moet zeggen, ja, ik ga naar de kapster. En die kapster is ook mijn vriendin. Dus wij tetteren dan gewoon bij. Ja. Maar je hebt zo heel veel bij de nagelstylisten, zeg maar. Of ja, weet ik veel, bij de whatever, schoonheidsspecialisten, bij de massagesalon. Goh, ik heb eens keer gehad, hè, dat die heel de massage lang.
2: Ja, maar bij massage.
1: Mijn vragen stelde. Sindsdien ga ik alleen nog maar naar de Thaise massage, waar ze me niet aanspreken.
2: En we gaan even een poll organiseren bij onze luisteraars. Ze weten dat bij jullie zit, hè. Dus hou je van een praatje of liever zwijgen. Je kan antwoorden van, ja, ik praat graag over van alles en nog wat met mijn kapper. Of je kan zeggen, nee, laat mij gerust alsjeblieft. Ik heb het liever stil bij de kapper. Ik kan me niet meer herinneren. Ik was een kindje toen ik bij de kapper ging. Dat is lang en lang afgelopen bij mij.
1: Maar als het ergens stil kan zijn, dan heb ik het wel graag, hoor. Gewoon een beetje scrollen op mijn gsm en make me pretty.
2: Oké, wat zeggen jullie? Wat vinden jullie? Laat het eens weten via de app.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. In Jette in Brussel is een politieagent omgekomen bij een incident. Dat gebeurde afgelopen nacht. Het parket bevestigt dat, maar geeft pas deze namiddag meer informatie op een persconferentie. Ook de politie wil nog niks zeggen. Het is dus nog niet duidelijk wat er daarnet is gebeurd en of er een verband is met een ander incident in Elsene. Daar kwam een man om bij een schietpartij. Volgens onze informatie stierf de agent tijdens een achtervolging na een carjacking. Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij. Maar dat is dus allemaal niet officieel. Het parket onderzoekt beide zaken nog. We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
3: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie je een daling van het aantal transacties, maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
2: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het bestaat op streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
4: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga daar ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
2: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal van deze zomer. Opvallend, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maxima rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.
0: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo Dolly Parton en Kenny Rogers. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in de Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
1: Dit is Joe Gold
0: met Sven en Anke.

0: Dus een vriendin van mij is kapster, woont tegenover mij. Die, die weet alles,
1: ja,
0: maar die zegt ook niks door.
1: Ja, ja.
0: Dus die weet, nee, die weet alles, maar ja, die zegt nooit, of die vertelt eens een verhaal, maar niet met de juiste namen.
1: Maar Ilse die zegt, ik ga om de 6 weken naar de kapper en ik zit er dan 3 tot 4 uur
0: ja,
1: om mijn haar te laten kleuren. Maar 3 tot 4 uur bij,
0: ja,
1: de kapper.
0: Tuurlijk, Sven.
1: Maar jongens, toch.
0: Maar ja, dat is, dat moet al sowieso altijd even wachten, uur, want er is altijd een vorige klant. Shampoo, conditioner, dat moet weer intrekken, haren kleuren, dat duurt lang. Uitspoelen, ja, dat duurt lang. Snit,
1: en ze zegt, ik babbel heel graag terwijl ze bezig zijn met mijn haar, maar eenmaal het moet inwerken, word ik graag gerustgelaten. En ze geven me dan een koffietje en een boekje en dan is het even me-time voor mezelf alleen. En de poll die is nog aan het lopen. Ja, 54% van onze luisteraars, Anke wil niet kletsen. 54 zegt, laat mij gerust, ik heb het liever stil bij de kapper.
0: Ik snap dat wel.
1: 54.
0: En zeker als je geen band hebt met de kapper of zo, dat je denkt, nu even me-time, ik hoor gekwek al heel de dag in mijn gezin. Ik wil nu even rust. Ik snap dat 100%. Maar wat nog erger is, weet je waar je echt niet kan praten?
1: Wat?
0: Goedemorgen, dag Gino.
2: Goedemorgen, dag Anke. Dag
0: Gino. Ja, je bent niet de enige. Er zijn heel veel luisteraars die het sturen. Soms vragen ze je ook iets dat je denkt, maar je ziet toch dat ik niet kan antwoorden. En dat is bij...
2: De tandarts.
0: Ja. Heb je ook zo'n exemplaar dan allemaal vragen stelt?
2: Ja, dus voor de rest een hele goede tandarts, maar tijdens dat hij film bezig is, dan zit hij ja, van alles te vragen over hoe het weer is, hoe het met fietsen, want ik fiets veel, over de muziek, over alles en nog wat. Dus,
0: ja, maar en dan heb je, al zo, dan heb je toch ook al zo'n slangetje in je mond, hè, voor de afzuiging, ja, en ja, je houdt je gewoon aan de, ja, en dan probeer ik altijd maar te zeggen, ik kan niet beantwoorden.
1: Ja. Maar het is toch niet de eerste keer dat die mensen in die situatie zitten, dat mensen slecht reageren op zijn conversatie.
0: Als nu een tandarts aan het luisteren is, ja, laat ons eens weten waarom jullie die vragen blijven stellen. Wij kunnen niet antwoorden.

0: van de dag vind ik persoonlijk. Als je goedkoop op reis wil, reken niet meer op de last minute oplossing. Vroeger dan wist je, last minute kan ik altijd wel nog iets vinden naar de zon. Sinds jaar en dag was dat zo. Maar dat is nu niet meer zo. Het is nu de first minute die we moeten boeken. En de first minute, dan denk je, wanneer is dat? Over 2 weken. Dat is begin november al.
1: Oké. We hebben Britta Baken aan de lijn, die is reisexperte en hoofdredactrice van Travel Express Benelux en Travel Like a Pro. Dag Britta, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vroeg boekkorting, ja, misschien wel, maar je moet er sowieso op tijd bij zijn, want last minute deals die gaan eruit.
2: Ja, die vroegboekkortingen die starten alsmaar vroeger. Waar we vroeger zagen dat dat vanaf januari was, is dat nu echt al vanaf begin november. Beginnen touroperators en luchtvaartmaatschappijen die prijzen in de markt te gooien. En voor hen is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk die plaatsen gevuld krijgen, dat ze die zekerheid hebben. Dus daarvoor gaan zij hun mooiste kortingen vooraan in het seizoen zetten. Dus zodat zij direct die zekerheid hebben. Want zij kunnen zich nu niet meer permitteren om plaatsen en hotelkamers met verlies te verkopen.
1: Ja, zit er op het eind echt niks meer van overschot als ze denken van dat krijgen we niet meer kwijt op geen enkele mogelijke manier?
2: Wel, er gaan misschien nog wel enkele plaatjes zijn, maar als jij zegt van ik wil naar daar specifiek of ik wil dat hotel, die kamer, die familiekamer, dan zal ik daar echt niet op rekenen. Dat zijn echt de allerlaatste overschotjes en dan moet je weten hoe dat die sector ook werkt. Dat gaat gewoon touroperators kopen plaatsen op luchtvaartmaatschappijen. Zij hebben een bepaalde periode waar dat zij dat kunnen teruggeven als zij zien dan dat graag niet gevuld. En dat zit niet op het einde. Dus zij nemen minder risico als vroeger, omdat die marges zo kleiner zijn om niet met verlies te eindigen. Nu, er zijn ook nog altijd minder vluchten als voor corona. En we zien ook met die kerosinestijgingen, dat luchtvaartmaatschappijen zich het ook niet meer kunnen permitteren van vluchten half leeg te laten vertrekken. Die worden gewoon uit dat roulement gehaald, dus er zijn effectief ook minder vluchten.
1: Ja, dat was iemand die, uit de reissector die mij influisterde, die zei, want ik zei, goh, ik was al tickets aan het bekijken voor volgend jaar naar Barcelona af en toe, ik koop een beetje vooruit. Die prijzen zijn zoveel duurder geworden, niet normaal, maar echt veel duurder. Er zijn ook veel minder vluchten dan vroeger. Vroeger kon je op elk uur van de dag vliegen naar een stad als Barcelona, wat toch een hele populaire stad is. En ik hoorde van iemand uit de sector die zei, en je moet toch nu de tickets kopen, want ze gaan alleen maar duurder worden. Er zit geen positieve evolutie in de markt.
2: Nee, dat klopt. Daar ben ik volledig mee akkoord. Het is wel zo dat er een heel stuk minder vluchten zijn. En ik kan je al vertellen dat dat naar volgende zomer nog minder vluchten zullen zijn. Of toch nog minder bestemmingen die zullen worden aangeboden vanuit België. Dus je ziet die luchtvaartmaatschappijen, die zijn echt aan het optimaliseren. Die kunnen het niet permitteren van vluchten met verlies te verkopen. Dus daar vluchtlijnen die niet genoeg renderen, die worden er gewoon uitgehaald. En dat gaat na volgende zomer toch nog wel heel wat lijnen zijn.
0: Tjonge. Dat wil dus zeggen dat heel veel mensen met de auto op vakantie gaan beginnen gaan,
1: ja,
0: hè, toch?
1: Ja, dat gaat lukken voor heel veel mensen.
0: Dus dan moet je eigenlijk ook je vakantiehuis in Frankrijk ook nu al beginnen boeken, want het gaat natuurlijk samen, hè?
2: Ja, alles hangt een beetje samen natuurlijk. Ik kan alleen maar aanraden van je vakantie dat dat niet te lang uitstellen met het boeken daarvan, want dan ga je inderdaad wel kunnen botsen op kamers die al vol zitten. Je bent dat natuurlijk niet de enige markt die boekt. We zijn met een hele wereld die vooral ook in Europa wil rondreizen en wil op vakantie gaan. Dus Europa is sowieso gegeerd. De zuidelijke landen die staan op het lijstje van heel veel mensen.
1: Ja,
2: dus
1: terugboeken
2: is altijd aangeraden. Ja. En de beste kortingen zitten echt wel in die vroegboekperiode.
0: Oké, dan gaan we dat doen. En ik ga morgen vroeg al mijn handdoek leggen aan het zwembad, dat ik daar zeker ook een plekje heb.
1: Ja.

0: Droom Centrale.
1: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
0: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
1: Amai.
0: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
2: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
3: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
2: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
4: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,65 euro. Aldi, altijd slim.
7: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
8: Dit is Joe Gold.
9: Alleen maar golden hits.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Deze week bij Joe Gold. Joe
2: Gold. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels,
4: natuursteen,
1: parket, Impermo.
5: Kop
6: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
9: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Sven en Anke.

0: Beste luisteraars van de wereld.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Ja, dat zijn jullie. Dat weten we al 11 seizoenen lang. Zolang doen wij de ochtendshow ondertussen al. En jullie helpen elkaar graag. Want het is een nieuw item wat we op dinsdag elke dag doen rond dit uur. Als je met een heel bijzondere oproep zit. Het mag echt werkelijk van alles zijn. Dan mag je het aan ons doorsturen. En als wij het gevoel hebben, daar zouden andere luisteraars wel eens kunnen bij helpen. Dan proberen we dat voor jullie in orde te maken.
2: Vandaag een hele bijzondere oproep. Ik heb Janne Beerte aan de lijn. Goedemorgen, lieve Janne.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, jij klinkt heel jong, jij bent ook nog heel jong. En je wilt het graag hebben over iets vreselijks dat gebeurd is eind mei. Vertel maar.
3: Ja, klopt. Eind mei had onze beste vriend Mats een verschrikkelijk verkeersongeval waarbij hij werd aangereden door een vrachtwagen. Ja. Hij heeft dan enkele weken nog in een coma gelegen. Nadien was hij niet meer responsief. En dan is hij uiteindelijk met heel veel pijn in ons hart op 24 juli overleden.
0: Wauw.
2: 21 jaar. Veel te jong natuurlijk. Hartverscheurend. Voor jullie allemaal. Voor de familie. Want het was eigenlijk de mama van Mats, die ons gecontacteerd had. Die heel graag iets wou van de beste luisteraars van de wereld, van Joe. Maar ze kon zelf niet aan de telefoon komen, omdat het gewoon te pijnlijk was. Ze was altijd met tranen als we haar belden vanuit de redactie. Dus daarom heeft ze aan jou gevraagd, Janne, als vriendin van Mats, om een oproepje te doen. Hè? Want de mama van Mats had een ideetje dat intussen ook in uitvoering is gekomen. Maar ze wil nog verder gaan. Vertel eens, wat was het idee van de mama van Max, van Mats?
3: Ja, klopt. Mats was echt een fantastische vriend. Hij was altijd de vriend met de grootste plannen, de grootste glimlach. Hij maakte mopjes dat niet iedereen durfde maken, maar wel heel grappig waren. Hij wist altijd heel goed wat hij wou en hij was, denk ik, echt goed in alles volgens mij. Elk feestje was hij wel de laatste en hij bracht in al zijn vriendengroepen echt een enorme vreugde. En het is om die reden ook dat de ouders van Mats zo'n 2000 stickers hebben uitgedeeld aan al zijn vrienden. En op die manier kunnen we hem altijd meenemen wanneer we bijvoorbeeld op vakantie gaan of festivalletjes doen. En is hij er elke altijd nog bij en kunnen we nog samen met hem avonturen beleven. En we hopen dat we dan via Mats zijn stickers dat hij nog een wereldreis zou kunnen maken. Wanneer dat we dan zo'n sticker plakken op een locatie, dan maken we ook altijd een foto van het uitzicht. Dan sturen we die ook door naar de mama en de papa van Mats. En zo'n berichtje kan voor hun echt het verschil maken tussen een slechte en een minder slechte dag. We hebben dan ook een dagboek gemaakt waarin dat ze die foto's dan plakken en de avonturen allemaal in opschrijven, zoals de wandelingen die we hebben gemaakt of plaatsen die ze bezocht zijn of zo. En elke plaats zoeken ze ook echt exact op, zodat ze weten waar het zich echt overal bevindt. En ook van elke plaats nemen we dan een postkaart of een bladwijzer mee, zodat ze niet alleen de foto hebben, maar ook echt iets tastbaars.
2: Ja.
3: En vooral als vriendengroep en voor zijn ouders en familie werkt het echt heel therapeutisch en helpt dat echt in onze verwerking. En we zouden het echt heel fijn vinden als Mats op deze manier alle continenten zou kunnen bezoeken. En Antarctica is daar bijvoorbeeld al een grote uitdaging in.
2: Ja.
3: Maar bijvoorbeeld Zuid-Amerika is ook al iets moeilijker. En we hopen dat we via dit oproepje misschien mensen zouden kunnen bereiken die Mats zouden willen meenemen op reis of echt op zijn wereldreis.
2: Ja.
3: Want hoe meer we erover nadenken, hoe meer dat we echt willen dat Mats zoveel mogelijk landen kan bezoeken en dat hij echt nog op zijn laatste wereldreis zou kunnen gaan.
2: Oh, wauw. Ik denk dat je nu zoveel luisteraars aanspreekt, Janne. 2000 stickers zijn er afgedrukt om Mats eigenlijk overal in de wereld te krijgen. Wandelingen, festivalletjes, maar ook in elk land of elk continent. En je zegt, ja, Antarctica is heel moeilijk, want ja, daar wonen niet echt mensen. En Sven, dat is vooral een werkbasis.
0: En koud, hè.
2: En heel koud, natuurlijk. Ja. Maar misschien als iemand kent die daar werkt, daar zijn toch verschillende basissen, dus, waar ook Belgen werken. En Zuid-Amerika, dat moet ook te doen zijn.
0: Er zijn best wel mensen die nou daar op reis gaan, ja, inderdaad.
2: Als er luisteraars zijn die daar binnenkort naartoe reizen, je zou er de familie en de vriendenkring van Mats zoveel plezier mee doen. De mama is een dagboek aan het maken. Dus eigenlijk zou je gewoon een sticker daar moeten plakken en een postkaart meenemen, een fotootje, en dan kan ze dat thuis in het dagboek plakken en er een beetje bij schrijven. En het werkt enorm therapeutisch om te weten dat Mats eigenlijk alles wat hem ontnomen is, dat hem dat toch nog krijgt via jullie dan. Janne, heel fijn, heel erg fijn dat je die oproep hebt gedaan. En aan alle beste luisteraars van de hele wereld, als jullie iemand kennen op Antarctica, of iemand die daar werkt, of iemand op vakantie gaat naar Zuid-Amerika, laat het nu weten via de Joe-app. En dan brengen wij jullie in contact met de mama van Mats.
0: Dag Janne.
2: Dag. Dag Janne.
3: Dag. Dag.

0: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
0: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. Het parket onderzoekt de schietpartij in Jette in Brussel, waarbij afgelopen nacht een politieagent omkwam. Ze geven pas later vandaag meer informatie, maar misdaadjournalist Tim Leskroaat weet al meer.
7: Er is vannacht in het Brusselse een carjacking geweest. Daarbij is dus een wagen gestolen. Dus de politie zet de achtervolging in en daarbij is op een bepaald moment een schot gelost. En de agent heeft daarbij helaas een kogel in het hoofd gekregen, is daarbij overleden. Het gaat volgens onze informatie om een jonge man die lid is van de anti-diefstalploeg.
6: Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij, maar dat is nog niet bevestigd. Het parket onderzoekt ook of er een link is met een andere schietpartij in Elsene, waarbij afgelopen nacht ook een dode viel. We horen wel dat dat niet het geval zou zijn. Door het nieuwe wetboek is er vandaag meer kans dat je vrijgesproken wordt bij een dodelijk ongeval. Bij aanrijdingen die iedereen hadden kunnen overkomen, kunnen rechters je nu vrijspreken. Dat schrijft de Standaard. Vroeger werd je voor zo'n zaak sneller veroordeeld voor onopzettelijke doding. En daar staan zwaardere straffen op. Wie bij zo'n ongeval bijvoorbeeld gedronken had, kan nu wel net zwaarder gestraft worden. Er zijn nog altijd IT-problemen bij Ahold Delhaize en dus ook bij de supermarkten in die koepel Albert Heijn en Delhaize. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity incident, mogelijk een hacking. Daardoor schakelden ze hun IT-systemen preventief uit en kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook hun distributiecentra zijn getroffen, daardoor dreigen er lege rekken in de winkels. Er is betere zorgopkomst voor Belgen met langdurige COVID. De Senaat keurt daarover vandaag een nieuw kadergoed, waardoor patiënten beter begeleid worden en ze meer terugbetaald krijgen qua medicatie en behandeling. 1 op de 25 Belgen lijdt aan long-COVID. Patiënten kampen onder meer met chronische vermoeidheid, spierpijn en concentratieproblemen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat €1,5 miljoen van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal deze zomer. Opmerkelijk, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. Veel wolken vandaag en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen en donderdag vrij veel zon. Morgen 18 graden, donderdag 20. Vrijdag gaat het dan geleidelijk regenen bij 20 graden opnieuw. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
8: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Dolly Parton en Kenny Rogers. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
5: Dit is Joe Gold.
8: Met Sven en Anke.

0: De beste luisteraars van de wereld.
1: Dit is...
2: Annemarie die vertrekt in februari naar Argentinië voor de ringvormige zonsverduistering. En ze willen de stikken van Mats heel graag meenemen om die ergens daar op te kleven. Overigens, bestaan al heel veel foto's. We hebben een paar doorgekregen van plekken waar er al zo'n toffe sticker van Mats hangt. Aan de Eiffeltoren in Parijs. Of heel veel bijzondere plekken.
3: En wat een mooie jongen is Mats. Oh, wauw. Wat heel fijn dat ze dit nog doen voor hem. Tine, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Tine, je hebt goed nieuws, want waar ga jij naartoe in maart 2027?
4: Naar Zuid-Amerika.
3: Naar Zuid-Amerika. Welke landen ga je doen?
4: Argentinië en Chili. Dus we landen eerst in Buenos Aires. En dan gaan we trekken naar het zuiden. En dat is een deel van Argentinië, een deel van Chili, waar we rondtrekken. Dus we zien verschillende plaatsen.
3: Oké.
2: Ga je naar Patagonië? Ga je helemaal die richting ook uit?
4: Ja, Patagonië. Ja, inderdaad. Oh,
3: helemaal geïnspireerd door de expeditie. Maar lieve Tine, zie je het zitten om dat te doen? Om Mats mee te nemen?
4: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat grijpt mij wel druk aan. Ik heb ook twee zonen van 22 en 24 en een dochter van 17.
3: Ja.
4: Ik mag er niet aan denken dat ze iets voor hebben. Je hebt natuurlijk altijd wel die schrik, het kan gebeuren. En ik heb een broer van 23 verloren. Dus, en ook eentje van 10 maanden. Dus ik weet wat het is. En als dat hun kan helpen in hun rouwproces, heel graag.
3: Ah wel, wij gaan jouw contactgegevens doorspelen aan de mama van Mats. Als je dan ook nog een fotootje maakt en een fotokaartje erbij koopt, dan is het dagboek compleet. Dankjewel, Tine.
4: Ja.
2: Hey, Andy stuurt mijn zoon Maxim is in 2024 overleden in Panama. Wij ouders gaan volgende maand terug naar Costa Rica en Panama. Wij hebben ook stickers van Maxim die vrienden en familie overal meenemen en kleven. En we gaan die van Mats ook heel graag daar kleven.

0: op de beste luisteraars van de wereld deze week. Janne had een oproep gedaan voor haar vriend Mats, een jongen van 21 die op 24 juli overleed aan de gevolgen van een verkeersongeval. 3 maanden geleden, dat is niks, hè. De hartjes van heel die familie en de vriendenkring in 10 miljoen stukken. Mats op wereldreis sturen. Door overal stickers van Mats te plakken, zo willen ze het verdriet een beetje draaglijk maken. Dus eigenlijk zoeken ze mensen die overal in de wereld op vakantie gaan, maar vooral naar Antarctica en naar Zuid-Amerika, om daar een foto van Mats te plakken, een foto te nemen en dan ook nog een kaartje erbij kopen, een aanzichtkaartje, om dan zo een dagboek te maken. Dat wil die mama heel graag doen, zodat ze echt iets tastbaars heeft eigenlijk voor altijd bij zich. Ja, heel veel Zuid-Amerika oproepjes kregen we binnen van mensen die zeiden van ja, kom maar met die stickers, wij gaan daar naartoe. Antarctica is iets moeilijker natuurlijk, maar er zijn nu ook veel berichtjes binnengekomen, Sven. Van mensen die zeggen, Ann stuurt een vriendin van me, gaat in maart naar Antarctica. Chris zegt, mijn zoon werkt als reisleider bij Nordic. Die zijn verantwoordelijk voor expeditiereizen Noordpool en Antarctica. Dus die gaat ook zijn uiterste best doen om Mats op Antarctica te krijgen.
1: Sven en Anke. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Carglass vervangt.
1: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
2: Info in voorwaarden op carglass.be.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: DSM. Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
5: DSM Keuken.
4: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
6: Wit-wit?
7: Of net niet-wit?
6: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
6: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
9: Sven en Anke.

0: smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
1: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
5: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
6: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Sven en Anke.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil zware straffen voor de daders van de schietpartij in Jette, waarbij een agent van 41 omkwam. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Ook justitieminister Verlinde reageert erg aangeslagen, net als de politievakbond.

0: supermarkten in die koepel, Albert Heijn en De Leijzen. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity incident, mogelijk een hacking. Daardoor schakelden ze hun IT-systemen preventief uit en kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook hun distributiecentra zijn getroffen, daardoor dreigen er lege rekken in de winkels. En last-minute deals om op reis te gaan lijken verleden tijd. De beste kortingen krijg je volgens HLN nu als je heel vroeg boekt. Jaren geleden kwam de stormloop op zomervakanties vanaf januari op gang, maar nu zien reisorganisatoren dat we al maar vaker vanaf november al boeken. Ze werken daarom vaker met dynamische tarieven. Die stijgen of dalen zelfs per minuut op basis van de vraag. Veel wolken vandaag en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen vrij veel zon bij 18 graden.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Dolly Parton en Kenny Rogers. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.

0: veel mensen niet weten, is dat het niet de eerste keer was dat dit nummer werd opgenomen.
1: Joe Gold.
0: Nee, dat gebeurde 6 jaar eerder al door Iggy Pop. Ze hebben het wel samengeschreven, David Bowie en Iggy, maar het was dus meneer Pop die het voor de eerste keer opnam. Maar het klonk wel totaal anders. Het was uiteindelijk Nile Rodgers van Chic die het volledig heeft aangepast voor David Bowie. En zo klonk die dan weer plotseling anders. Veel te commercieel, zeiden sommige diehard Bowie-fans. Maar het was wel een enorm succes, die China Girl van David Bowie. Hele goeiemorgen. Het was nagelbijten gisteren voor de goudzoekers op deze zender. Uiteindelijk werden de 3 nummers gisteren namiddag bij Raf van Brussel gedraaid met die Endless Love van Lionel Richie en Diana Ross als het gouden duet. De eerste goudstaaf van de Europese goudstandaard is er dus uit. Maar we hebben er hier nog 3 liggen. Ik hoop dat het vandaag iets sneller gaat. En je weet dus dat Dolly Parton en Kenny Rogers het duo zijn dat we deze keer zoeken. Alvast heel veel succes. Ik heb zometeen trouwens wel een duo, maar niets dat goud kan opleveren. Afijn, toch niets voor jou, want zelf deden ze het wel bijzonder goed. Marvin Gaye en Tammy Terrell en Ain't No Mountain High Enough. Eerste nummer dat draait rond een heel kort woordje. Sorry. Maar voor sommige mensen blijft dat blijkbaar moeilijk om te zeggen. En daar heeft Elton John het over. Sorry seems to be the hardest word. What do I got?

0: Eurodreams Droomcentrale.
1: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
0: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
1: Amai.
0: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan 7,99 euro per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor 19,99 euro.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Kop
7: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
10: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier. Een fluitje van een cent.
9: Mic drop. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
11: Dats24. Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Schat, ik zie je graag.
14: Ja, maar?
13: Maar nee, geen maar.
14: Oh.
13: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
17: Hier de mannetjes opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
16: Oh.
17: En zijn visgrief.
16: Ah.
17: Waterskis.
16: Plezant.
17: Een pizzaoven.
16: Allee.
17: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
16: Hé, hey, wat? Laat zien.
18: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
17: Oh, ik wil op mijn pensioen.
18: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf 30.490 euro. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van 1.500 euro. Info op volkswagen.be.
19: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
20: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
19: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
21: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
22: Ontbijt op bed gelijk een koning.
21: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
22: King size.
21: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
23: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
19: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

In de eerste versie van dit nummer zat dat kinderkoor er nog niet in. Maar ze namen het op in een studio die bijna uitkijkt op een schoolplein. En toen ze al die jongeren daar zagen, dachten ze, maar dat ontbreekt er misschien nog in. Ze trokken naar het plein en vroegen aan een groepje of ze zin hadden om mee te werken. Ja, en de rest van het verhaal kennen we. En tot op de dag van vandaag krijgen die jongeren van toen op het einde van het jaar nog altijd een leuke cheque voor hun auteursrechten. Ja, dat is zo het jaarlijkse kerstcadeautje van Pink Floyd. Geef het nog een tiental weken en hij zit weer in hun bus. Blijf aandachtig luisteren als je Dolly Parton en Kenny Rogers en hun duet hoort, want je zou ondertussen moeten weten wat dat betekent. Het is niet voor de komende pakweg 8 minuten, want Frankie Avalon is de volgende met Venus. Eerst Isaac Hayes en deze Theme from Shaft.

0: Deze single heeft gezorgd voor zowat de meest decadente vliegreis ooit.
1: Joe Gold.
0: Ja, dat moet ik even uitleggen. In de eerste versie van dit nummer zong Ray Davies namelijk Coca-Cola. En daar had de BBC een probleem mee. Ze vonden het een heel leuk nummer en wilden het ook graag draaien. Maar ze mochten toen nog geen reclame maken. Daar werd heel streng op toegekeken. Probleem dus. Ray zat in Amerika op dat moment. En hij moest dus met het vliegtuig naar Londen om daar in de studio dus twee woordjes in te zingen. Cherry Cola in plaats van Coca-Cola. En toen mocht hij weer terug naar de Verenigde Staten. Redelijk decadent. En toch wel voor twee woorden, maar het heeft wel opgeleverd, want het werd een echte wereldhit, die Lola van de Kings. In onze recentste 70s top 1000 stond er uiteraard ook een nummer op nummer 1000, nog net binnen dus. En die gaan we nu nog eens draaien, want het waren deze hier. The OJ's en I Love Music.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed.
3: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

Er hangt een raar gevoel in de headquarters van Joe Gold. Het lijkt erop dat we net iets hebben meegemaakt de afgelopen minuten. En als jij dan iets hebt doorgestuurd, ik hoop dat jij het ook hebt gemerkt, want dan zou het een dolle dinsdag kunnen worden. Alle details zometeen. We gaan de computer aan het werk zetten. En eerst de suite nog eens even draaien met Fox on the Run.

0: We zaten in 1974 met de Sweet en Fox on the Run.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: Ik ben iemand heel erg aan het storen op dit moment. Dat is Mario Bonnet uit Gent. Mario, je bent hard aan het werk op dit moment, hè?
2: Momenteel inderdaad, Alain, ben ik hard aan het werken.
0: Ja, vertel eens, wat doe je?
2: Ik ben operator in ArcelorMittal Gent.
0: Ja. En dat was daarnet dus, een kabaal toen ik jou aan de telefoon had. Heb jij dan ook een koptelefoon op om dat lawaai een beetje te onderdrukken? Of hoe werkt het eigenlijk?
2: We hebben ook gehoorbescherming inderdaad, dat we verplicht zijn om te dragen.
0: Allee, net zoals wij. We hebben ook een koptelefoon op, maar die is voor andere redenen. Zeg, Mario, jij hebt daarnet een woordje doorgestuurd via de Joe-app. Hè? Vertel eens, welk woordje was dat?
2: Ja, dat was natuurlijk gold.
0: Gold. Dan moet je even uitleggen, waarom heb jij daarnet gold doorgestuurd? Had dat iets te maken met de wedstrijd of zo?
2: Ja. Dus Dolly Parton, Kenny Rogers zijn kort naar elkaar gekomen en daarna onder die wet.
0: Ja, inderdaad. We hadden 9 to 5 van Dolly Parton, Kenny Rogers met Lady. En we hadden ook Islands in the Stream. En precies die Islands in the Stream was een nummer waarnaar heel veel mensen, zag ik hier op mijn scherm, op zoek waren. Zeg, Mario, heb jij toevallig al een goudstaaf in huis?
2: Nee, niet echt.
0: We gaan daar verandering in brengen. Want jij wint 2500 euro goud dankzij de Europese goudstandaard. Ja. Het was inderdaad het rijtje van drie. Waarnaar we op zoek waren, 9 to 5, dus Lady van Kenny Rogers en dat duet van hen, Islands in the Stream. Ik denk dat je een verhaal hebt te vertellen aan de collega's daar.
2: Ja, ik kan dat alsjeblieft doen. Nu moet ik echt wat brengen. Sorry, Anne, naar mijn lijn.
0: Ja, dat snap ik. Ik wens je een hele dikke proficiat en veel plezier met dat goud. Groetjes, hè. Dag Mario.

0: De superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil zware straffen voor de daders van de schietpartij in Jette, waarbij een agent van 41 omkwam. Die schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Ook justitieminister Verlinde reageert erg aangeslagen, net als de politievakbond. Je hoort Alain Peters.
6: Geen enkele collega die gaat s'avonds de nacht op met het idee van dat hij s'morgens niet zal aanwezig zijn om de kinderen naar school te brengen of om zijn partner uit te waven als hij gaat werken. Mensen zeggen soms het hoort erbij bij het beroep, maar we tekenen het ook voor een job, een afwisselende job, maar we tekenen niet voor een job waarbij riskeer van het leven te laten.
5: Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Deze namiddag geeft het parket meer informatie over het incident. Diesel tanken wordt morgen weer wat goedkoper. De maximumprijs daalt met een goede 6 cent per liter, waardoor je aan de pomp nog maximaal €2,43 betaalt. Eind vorige week was diesel nog fors duurder geworden. Ook stookolie wordt vanaf morgen goedkoper. En er hebben zich dit jaar aan de hogescholen minder studenten ingeschreven voor de lerarenopleiding. Zo'n 4000 studenten tegenover een kleine 5000 vorig jaar. Dat is een daling met 15%. En dat terwijl er nog altijd

0: Vanavond klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony and Ivory. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
2: Dit is Joe Gold.
1: Met Alain Klaas.

0: Het is een Belgische band, deze Wallace Collection. Maar voor de opname van deze single mochten ze naar heilige grond.
1: Joe Gold.
0: Zowat de bekendste studio ter wereld, de Abbey Road Studios in Londen, waar zowat alles van de Beatles is geboren. En in dat koffertje van Wallace Collection zat ook een beetje Tchaikovsky trouwens, want een deel van de melodie komt uit het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Klassiek en pop, dat kan prima samenwerken, dat heb je hier net gehoord. De Wallace Collection dus en Daydream. Ik mocht daarnet een goudstaaf weggeven van €2.500 van de Europese goudstandaard. Dolly Parton en Kenny Rogers hebben we gehad. En je hebt het net gehoord dat we nu op zoek zijn naar een nieuw gouden duo. En zo zijn we weer terug bij Abbey Road eigenlijk. Hè? Paul McCartney en Stevie Wonder. Die zoeken we dus. Dus als je vanaf nu een nummer van Stevie Wonder en een van Paul en dan dat duet van hen Ebony and Ivory hoort, dan is het jouw moment om gold door te sturen via de Joe-app. Blijft toch altijd weer spannend, vind ik hier hoor. Ik hoop dat die volgende staaf in jouw kluis mag belanden. We zijn op weg naar Alice Cooper. We gaan de zachte kant van die man ontdekken, want af en toe was dat toch wel behoorlijk heftig, maar deze keer dus niet. How You Gonna See Me Now komt eraan. Eerst Anita Meijer. Zij wijst ons de weg en het is een omleiding die ik met veel plezier volg, want dit is erg leuk, vind ik. The Alternative Way.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
1: Bel erop onze makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
6: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Chocoladebruin
9: of karamelbruin.
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
8: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: zijn de birds, maar eigenlijk hoor je erg weinig van de echte birds. Het was wel de gitaar van Roger McQuinn van de Birds, speciale gitaar ook, met 12 snaren, maar de rest van de instrumenten werd gespeeld door andere muzikanten. En dat had een reden. Dit was de eerste single van de Birds en voor zo'n nieuwe groep is zo'n studio natuurlijk wel intimiderend en dan beginnen dingen fout te gaan. Studios kosten veel geld en dus zei de producer, sorry, maar voor die eerste single huren we een paar ervaren studiomuzikanten in. Dus het waren wel de stemmen en ook de gitaar, maar al de rest kwam van nobele onbekenden. Mr. Tam Tambourine Man van The Birds bij Joe Gold. En straks Daryl Hall en John Oates met Adult Education. Onderwijs voor volwassenen. Ik zal je meteen geruststellen, er volgt geen examen achteraf. Maar je mag wel meezingen natuurlijk. Eerst afscheid nemen op een muziekje. Daar nemen de Manhattans rustig de tijd voor. Nog één kusje. En dan vertrek je. Kiss and say goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away,

0: Dat dit bootje hier goed op gang kwam, had de Use Corporation te danken aan de DJ's. Ja, de platenfirma was niet zo geweldig enthousiast. Het was gewoon één van de nummers op het album dat ze hadden uitgebracht en er waren geen verdere plannen. Maar een paar DJ's in de Amerikaanse clubs ontdekten het nummer en vanaf dat moment ging het toch wel erg snel. Bezoekers van de ene discotheek begonnen het aan te vragen in een andere discotheek en na een paar maanden was het eigenlijk al een clubklassieker. En toen ging ook de platenfirma overstag en werd het dus een grote hit voor de Use Corporation en Rock the Boat en vond het dus ook de weg naar het grote radiopubliek. En datzelfde publiek heeft ondertussen de weg naar Joe Gold gevonden. Leuk dat je luistert. Ik mag nog een paar dagen de voormiddag hier vullen. Vanaf vrijdag is het weer aan Carol Smits, maar tot die tijd vis ik in onze gigantische collectie 60s en 70s hits. Een klassieker uit de 70s is You're So Vain van Carly Simon. Die is er binnen enkele minuten. Eerst een duo. Het zijn niet de twee die we zoeken op dit moment, hoor. Maak je geen zorgen. De twee die je nu moet spotten zijn Stevie Wonder en Paul McCartney. Maar deze twee zijn dus andere twee. Simon en Garfunkel and I'm a Rock.
1: I went

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
5: Ontbijt op bed gelijk een koning.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
5: King size.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.

De titel van het album dat ze toen hadden uitgebracht was best wel toepasselijk. Dat was Energy. En die hadden ze inderdaad in overvloed, die Pointer Sisters. Al stond er ook één rustiger nummer op datzelfde album. En je kan het al raden, net dat nummer werd de grootste hit. Dat was een nummer geschreven door Bruce Springsteen, Fire. Maar ik vond die Happiness van daarnet nog wel eens leuk om te draaien. En die zat wel boordevol energie. Een beetje zoals Astrid Phillips. Niet alleen energiek, maar ook één brok positiviteit over de middag hier bij Joe Gold. En ook bij haar. Hou je voelsprieten scherp voor Stevie Wonder en Paul McCartney. Als je die volgende goudstaaf te pakken wil krijgen. We zijn op weg naar Aretha Franklin met I Say A Little Prayer. Eerst nog een Nobelprijswinnaar. En een prijs die op deze dag werd uitgereikt, precies 10 jaar geleden, op 13 oktober 2016, kreeg Bob Dylan de Nobelprijs voor literatuur. En daarom mag hij nu nog eens met Knocking on Heaven's Door.

0: Goedemiddag.
1: Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
2: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter die achter mij die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
1: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsenen waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigde mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luistert naar de moeder in de rechtszaal.
3: Hoe ze Dave de Kok en Romy W. heeft leren kennen en hoe het komt dat ze zoveel vertrouwen had in hen. Vertrouwen dat beide beschaamd hebben. Voor haar is het een belangrijke dag. Ze doet dit voor haar kinderen, zegt ze.
1: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. En diesel tanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs daalt met een goede 6 cent per liter, waardoor je aan de pomp nog maximaal €2,43 betaalt. Eind vorige week was diesel nog fors duurder geworden. Ook stookolie wordt vanaf morgen goedkoper. Er hebben zich dit jaar aan de hogescholen minder studenten ingeschreven voor de lerarenopleiding. Zo'n 4000 tegenover een kleine 5000 vorig jaar. En dat terwijl er nog altijd een groot tekort is aan leerkrachten. Meer jongeren kiezen voor een stemopleiding, dus wiskunde, wetenschappen en technologie. Je hoort Julie Bijzes van de Vlaamse Hogescholenraad.
4: We zien daar 3,5% stijging ten opzichte van vorig jaar. 38.000 studenten volgen een stemopleiding. Dat is een heel positief signaal. Stemopleidingen zijn opleidingen die zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt ook. Dus we zijn blij dat we daar zowel maatschappelijk als economisch toch ons steentje kunnen bijdragen.
1: In het algemeen schreven meer studenten zich in aan de Vlaamse hogescholen. Zo'n 174.000 of ruim een vijfde meer in 5 jaar tijd. En in Congo wordt ex-president Joseph Kabila de leider van FRN. Dat is een nieuwe politiek-militaire beweging van verschillende rebellengroepen. Onder meer M23, die steun krijgt van Rwanda. De nieuwe groep komt er in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2028. M23 staat sterk in het oosten van Congo, waar al 30 jaar gestreden wordt om de macht en de grondstoffen. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij opnieuw 20 graden.
5: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
6: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

dat toch wel van deze dinsdagmiddag 13 oktober. Welkom hier nog steeds ook bij Joe Gold. Je weet het, niks dan meer pittig en plezante muziek. Opgevist allemaal uit de jaren 60, 70 en 80. En je weet dat altijd wel opnieuw goed zit. Maar vandaag ben ik ervan overtuigd dat jij ook weer op zoek gaat naar dat gouden duo. Hè. Er is er al eentje gepasseerd daarnet. Dolly Parton en Kenny Rogers. Dus zetten we de zoektocht verder. Want we hebben nog wel degelijk nog een goudstaaf ter waarde van 2.500 euro uit te delen. Vanaf nu dus mag je op zoek naar Stevie Wonder samen met Paul McCartney, hun Ebony en Ivory. Als je hen hoort passeren, je weet het, en voorafgaand ook aan hun solo-projecten nog eens gold doorsturen via de app. Heel veel succes en geniet ook vooral nu dan van Aisha the Sheriff hier van Eric Clapton. Joe Gold.

The Beatles, Yesterday. Straks maken we een gezellig familie-onderrondje van met Ricky Wilde, met Marty Wilde, broer en vader van wel degelijk Kim Wilde, die meeschreven aan de muziek aan haar Kids in America. Je hoort hem zo meteen al. Na hier nog Barry White, What Am I Gonna Do With You?

0: Kim Wilde nog op deze 13e oktober. Dat is echt wel putje herfst. Al zou je het niet meteen zeggen als je naar buiten trekt. Want we leunen aan, ook vandaag, tegen de 20 graden. Ja, we blijven maar nazomeren. En dat voel je ook zo meteen in onze muziek. Want straks Sergio Mendes, Mashkinada. Na Charlie Rich nog, The Most Beautiful Girl.
1: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
6: Ja.
5: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
6: Oh, ja.
5: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
6: Ja.
5: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
6: Ja.
5: Mevrouw, welke kiest u?
6: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
9: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
10: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imoscoopman!
14: Code Yellow!
15: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
16: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
15: Info op telenet.be.
16: En wel, ik ga eens gaan kijken.
17: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
18: Oh, een eekhoorn.
17: Een safari in de jungle.
18: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
17: Of maak van je koffiezet...
18: Voilà, uw koffie.
17: Een professionele espresso-machine.
18: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
19: Make it extra.
17: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
21: Knaldi!
22: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
23: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
2: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter hier achter mij die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
1: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigt de mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luisterde naar de moeder in de rechtszaal.
3: Het was een bijzonder emotioneel getuigenis en ze barstte regelmatig in tranen uit. Vooral toen ze vertelde over de laatste keer dat ze Dien nog gehoord had aan de telefoon. Een dag voor zijn ontvoering. Ze vroeg hoe het met hem ging en of hij nog pijn had na zijn operatie.

0: tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Ze protesteren daar al weken tegen in het hele land. Hier en daar liep dat al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. En er zijn opnieuw twee schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. Eén daarvan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. Een van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n drone-aanval. Op een ander schip brak brand uit. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij 20 graden. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

dat hoef ik jou niet meer te vertellen. Hè. De grootste hit van Eagles, deze Hotel California. Eentje die ook nog zeer vaak helemaal bovenaan komt te staan in muzikale lijstjes. Zou ook opnieuw kunnen gebeuren bij onze goede vrienden van Joe, want daar zijn ze volop bezig met de top 2000. Kan je nog steeds stemmen, ook voor die top 10. En oh jawel, die Eagles met Hotel California staat daar ook nog altijd tussen. Dus wordt het misschien opnieuw Eagles, of toch weer Bohemian Rhapsody van Queen, of Dancing Queen van ABBA. Het kan allemaal. En ook jij kan daar dus nog steeds jouw stem voor uitbrengen via joe.be. Goedemiddag, hier zit je nog steeds bij Joe Gold. En daar neem ik je nog even graag in mee met Donna Summer dan nu en State of Independence.

beetje overdreven natuurlijk, maar alhoewel, zover zitten we er niet van. Met die 19 graden die we vandaag toch weer mogen verwachten. Mango Jerry nog en In the Summertime. En alweer zonder bij dan nu met de Animals en The House of the Rising Sun.

0: Als je dat gouden duo hebt kunnen opsporen, Stevie Wonder samen met Paul McCartney en dan hen elk ook nog eens apart met hun solowerk. Daarnaar moet je deze keer dan weer op zoek als je een goudstaaf ter waarde van €2.500 wilt binnenhalen. Maar je gaat geduld moeten hebben, want zometeen is het aan Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
4: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
3: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
10: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
9: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee!
10: Oei, wat is er?
11: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
10: Oei.
11: Ja, wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Knaldi.
13: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi. Altijd slim.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op ikea.be.
16: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
17: Wit-wit?
18: Of net niet-wit?
17: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora.
17: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
18: Jo-jo-gold.
17: Alleen maar golden.

Jawel hoor, alle zonnige registers opnieuw opengetrokken met El Martino dus en Volare, want vandaag alweer 19 graden. Komende dagen zitten ook weer goed hoor, tot 20 graden loopt het zelfs op. Smeren gaan we mogen doen en uitbundig enthousiast daarvan worden ook. Met Little Richard bijvoorbeeld nu en Tutti Frutti. Wow,

En gooi de stoelen maar aan de kant aan u. Want we gaan terug naar de hoogtijdagen van de rolschaatsdisco, naar 1978. Naar die tijd dat heel wat tieners, denk ik, deze man hier boven hun bed hadden hangen op posteren. Leif Garrett is dit met I Was Made for Dancing.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
3: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
1: Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
4: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Alleen maar golden hits.
10: Uit de 60s,
9: 70s
10: en meer.
9: Dit is Joe Gold.

er nog in Cold as Ice. Het is dan even goochelen met cijfers van 10cc. Dan bijvoorbeeld naar deze 1-2-3 ook al met Lanberry nu.

0: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk of de daders van de dodelijke schietpartij in Jette opgepakt zijn. Franstalige media hadden het over 2 arrestaties. Volgens HLN is 1 van hen mogelijk de schutter. Er zouden ook wapens gevonden zijn, maar volgens binnenlandminister Bernard Quintin loopt het onderzoek nog volop. Dat merkt ook journalist Karel Teunis in Jette.
8: Het onderzoek loopt gewoon nog door de straat, blijft hier afgesloten. Ze hebben hier nog eens een heel grondige sweeping gedaan. Onder de wagens hier gekeken, op zoek naar extra bewijsmateriaal, misschien wel lege kogelhulzen. Ze hebben ook een drone in de lucht gestuurd om de hele buurt goed in kaart te brengen, om misschien het traject te reconstrueren dat die overvallers hebben afgelegd.
7: Afgelopen nacht werd in Jette een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Het parket houdt over een half uur ongeveer een persconferentie. In Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door nationaal scholierenprotest. Ze organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Het protest duurt al weken in het hele land. Hier en daar liep dat al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. Er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. 1 daarvan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. 1 van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne en daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden.
9: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney.
10: Ebony and Ivory.
9: Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in de Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
6: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

wordt hier weer net een beetje warmer. Stevie Wonder is namelijk één van dat helftje van het gouden duo. Hè. Nu nog Paul McCartney erbij. En het zou wel eens bingo kunnen zijn om jouw goudstaaf binnen te halen ter waarde van 2500 euro. Maar, dit is geen Paul McCartney, hè. Dat weet jij ook wel. Wel, Joe Cocker, ook altijd fijn om te horen, zou ik denken. Dit is met With a Little Help from My Friend.

0: duidelijke boodschap toch wel van de Bellamy Brothers. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? En een titel die meteen ook een mondvol is. Straks dan die heerlijke Feel Good Rockers met CCR Down on the Corner.
1: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
2: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
1: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
2: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
1: Luister naar onze Golden Hits.
2: Ontdek het gouden muzikale duo.
1: En misschien win jij echt goud. Gold!
2: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
1: Deze week bij Joe Gold. Joe Gold.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? I can help. Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
1: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
9: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

met die 19 graden, 20 graden ook de komende dagen, blijft het filmweer zo'n klein beetje uit. Maar de filmmuziek, daarvoor is altijd wel plek, denk ik. Dus straks Diana Ross met A Theme from Mahogany uit die film Mahogany ook al. Eerst nog voorbij een Madness passeren met Our House. Goedemiddag.

Cross, die gisteren nog deel uitmaakte van het gouden duo samen met Lionel Richie, maar hier dus compleet solo met haar Theme from Mahogany. Nu dan naar die broeierig hete zomer van 1967 met The Young Rascals en Groovin'.

0: Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Wel, je hebt geen gaatjes.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Pas of nog?
7: Wat blieft?
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

Peter Frampton, Show Me The Way, richting Gouden Duo dan bijvoorbeeld, want het kan nog steeds een goudstaaf ter waarde van €2.500 opleveren. De combinatie van Stevie Wonder met Paul McCartney dan, maar het zal niet meer voor bij mij zijn, niet meer voor 3 uur deze middag. Wel, Glen Campbell, Rhinestone.

ook 56 jaar na datum blijven die woorden zo actueel. Hè? War, what is it good for? Er zijn een paar instanties die naar die woorden trouwens nog eens goed zouden mogen luisteren ook. Edwin Starr kreeg je net nog. Hey, veel plezier zometeen nog bij Raf van Brussel, die misschien de goudpot wel tevoorschijn haalt. Daar voor jou Stevie Wonder, Paul McCartney. Naar dat duo mag je nog steeds op zoek. Dit is Frank Sinatra nog en Strangers in the Night.

0: De superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. Er zijn al meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht, dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Journalist Karel Teunis is in Jette.
6: Het onderzoek loopt gewoon nog door de straat, blijft hier afgesloten. Ze hebben hier nog eens een heel grondige sweeping gedaan. Onder de wagens hier gekeken, op zoek naar extra bewijsmateriaal, misschien wel lege kogelhulzen. Ze hebben ook een drone in de lucht gestuurd om de hele buurt goed in kaart te brengen, om misschien het traject te reconstrueren dat die overvallers hebben afgelegd.
5: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Het alarm op de luchthaven van Nuremberg in Duitsland is opgeheven. De luchthaven werd afgesloten door een noodsituatie met een passagiersvliegtuig. Vanuit de cockpit was er een noodsignaal verstuurd. Het vliegtuig werd dan begeleid door straaljagers en aan de grond gezet. Na controle bleek dan dat er geen gevaar was. Het is nog niet duidelijk of het noodsignaal per ongeluk verstuurd werd of door een technisch defect. En de Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta, het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug, heel wat andere mensen bleven er in tenten kampen, maar die werden ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij 20 graden opnieuw. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
7: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony and Ivory. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
4: Dit is Joe Gold.
7: Met Raf van Brussel.

0: drie W's. Wind, waanzin, wereldplaat. Kate Bush met Wuthering Heights. Dat is nog een W.
1: Joe Colt.
0: Ja, hallo meneer De Uil. De Fabeltjeskrant komt terug op televisie en plots zitten we met z'n allen weer even in het grote dierenbos. Vroeger keken hele generaties als lieve kijkbuiskinderen naar meneer De Uil, Bordewolf en co. En nu krijgt ze dus een nieuw leven, maar wel in animatievorm. Dus als de nostalgie vandaag een beetje harder binnenkomt dan anders, geen zorgen, dat ligt niet aan jou. Voor de komende uren blader ik met veel plezier door onze eigen muzikale Fabeltjeskrant. Tot 6 uur. Van harte welkom.
2: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
3: Dit is Joe Gold.

0: klein onbekend groepje uit Liverpool. Het was wel de nummer 2 in onze 60s top 500. Uit 68, Hey Jude van Beatles, uiteraard.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: Yes, vanaf gisteren zijn we begonnen met het weggeven van maar liefst 4 goudstaven van de Europese goudstandaard. Elke staaf, zoals daarnet gezegd, heeft een waarde van 2500 euro. En ik mocht gisteren Anja uit Oostende heel gelukkig maken. Mijn collega Alain Klaas, daar straks Mario uit Gent. Mario stuurde daar straks gold in de Joe-app toen hij het gouden duo Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream hoorde. Dikke proficiat, beste Mario. Dat wil dus zeggen dat er nog 2 goudstaven zijn waar jij deze week kans op maakt. Er zijn een paar luisteraars die daarnet iets na 3 al gold doorsturen. Onder andere Lara, Bart, Michel, Tuur en nog een paar anderen. Dat is een verloren berichtje. Hè? Want hoe speel je daarvoor? Wel, je moet op zoek naar gouden duo's. Als je 2 artiesten van het gouden duo eerst solo hoort, hun eigen nummer, en daarna met hun duet samen, dus 3 nummers op een rij, een eigen nummer van een bepaalde artiest, een eigen nummer van een andere artiest en dan een duet van die 2 samen. Op dat moment moet je gold sturen in de Joe-app en onze computer pikt er dan een winnaar uit. Het is ook nog belangrijk om te weten dat je dat bericht gold mag sturen vanaf het moment dat dat gouden duo, dat duet dus begint, tot het einde van dat nummer. Inzendingen die ervoor of erna worden ingestuurd, die zijn ongeldig. Kleine tip aan de luisteraar. Aan het begin van elk uur hoor je in een kort fragmentje over welk gouden duo het gaat. Dus je wordt wel een klein beetje op weg gezet. Mag wel, hè. Het is dag 2. Maar het is zo'n fijne prijs om weg te geven. Het is zo fijn om een van jullie gelukkig te mogen maken. Bruce Springsteen komt er zo meteen aan met een bijzondere vermomming. Maar eerst Dana en Fairytale.

0: Brilliant Disguise van Bruce Springsteen. Er zijn weinig platen die zo snel een glimlach op mijn gezicht toveren, terwijl Earth, Wind & Fire ons eigenlijk al bijna 50 jaar dezelfde vraag stelt. Je hoort ze zo na de reclame.
1: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
2: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
1: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
3: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrezen.
11: Chocoladebruin
12: of karamelbruin.
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: master, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Suzanne van Leonard Cohen uit 67. De rivier in het lied is de Saint-Laurent en de kerk die Cohen inspireerde is de Notre-Dame de Bon Secours, ook bekend als de Zeemanskerk daar. En op die kerk staat een Mariabeeld dat uitkijkt over de haven. Leonard Cohen vertelde zelf dat het landschap daar hem inspireerde nog voor Suzanne in het lied opdook. Zij bestond trouwens echt, die Suzanne. Het was een danseres die hij kende uit Montreal. Van Montreal naar Londen, naar een straat die ook bekend is als de fictieve woonplaats van Sherlock Holmes. 221B, Baker Street, daar woonde hij. Maar ook de plek waar Jerry Rafferty deed.

zes mannen die houden van carnaval en zich graag verkleden. Village People scoorde af en toe wel een dikke hit in de jaren 70. Go West bijvoorbeeld uit 79. Zeg, er is een hacker die beweert dat hij toegang kreeg tot het Deense bevolkingsregister met het wachtwoord dat bijna te voorspelbaar klinkt, namelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volgens zijn verhaal ging het om een oud wachtwoord van een medewerker van een klein IT-bedrijf dat legitieme toegang had tot dat bevolkingsregister. Met dat account kon hij de gegevens van naar schatting 8,8 miljoen mensen opvragen, waaronder namen, adressen en persoonlijke identificatienummers. Nu, de Deense autoriteiten bevestigen wel dat grote datalek, maar het verhaal over de 1, 2, 3, 4, 5, 6 code of wachtwoord komt voorlopig van de hacker zelf en is nog niet bevestigd. Het is natuurlijk wel een klein beetje beschamend, hè? Ja, het is me ook wat, hè, met het zoeken naar een gepast wachtwoord dat moet voldoen aan 1001 eisen. Maar in dit geval zaten er dus miljoenen persoonsgegevens achter een wachtwoord dat je normaal alleen nog verwacht op de wifi van een frituur, de openbare wifi bijvoorbeeld. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dat is toch wel cybersecurity met een deur op een kier, hè? Maar wel met lekkere frietjes. Bob Seger bij Joe Gold met de prachtige Main Street. Ah.

0: Carlas vervangt.
1: Sterretje, bij Carlas herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carlas herstelt, Carlas vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlas.be.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Zeg schat,
4: ja?
5: Die badkamer, daar is er lek geweest.
4: Oei.
5: Met zijn zwembad. Wat nu?
4: Oh, ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Kop
7: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Hey schatje, ik ben gaan shoppen, hè?
9: Aha, ik ben al aan het schilderen, zie.
4: Oh, dat ziet er goed uit, die kleur.
9: Ja,
4: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
9: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit, hè. Met 2 lagen is het perfect.
4: Oeh.
9: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
4: Oh, goed. Dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
9: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
4: Oh.
10: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
10: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
12: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
13: Heurman, zet de puntjes op de O.
12: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
14: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
15: Ook in mij?
14: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
16: Achter jou staat Xerius.
17: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
4: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Albert Hammond, die zong in 74 aan de Train. En als je ziet hoeveel hits hij voor zichzelf en voor anderen heeft geschreven, dan was die man inderdaad niet te stoppen. Leo Sayer, The Hollies, Tina Turner, Starship, allemaal ooit op zijn muzikale spoor. Een hacker die beweert dat hij via het simpele wachtwoord 123456 toegang kreeg tot een account waarmee gegevens uit het Deense bevolkingsregister konden worden opgevraagd. Mogelijk van zo'n 8,8 miljoen mensen. Jullie hebben daar wel wat op gereageerd. Sophie stuurt: Raf, ik heb zoveel wachtwoorden dat ik tegenwoordig vooral een wachtwoord nodig heb om mijn wachtwoorden terug te vinden. Mark die stuurde: ik heb ooit wachtwoord als wachtwoord gebruikt. Daar ben ik niet trots op, maar ik voel me plots minder alleen als ik dit hoor. Die zei, ik heb een wachtwoordmanager. Dat is heel handig. Tom die stuurde in de Joe-app: Elaba, dat was wel mijn wifi-wachtwoord dat je nu verklapt hebt. Sorry Tom. Maarten stuurde nog: mijn moeder schrijft haar wachtwoorden in een schriftje naast de computer. Dat is cybersecurity anno 1998. Bruno die stuurde nog: je krijgt tegenwoordig minimaal 12 tekens, hoofdletter, cijfer, symbool. En dan zegt de site vaak nog: zwak wachtwoord. Het is me wat. En alleen tenslotte die zegt: bij ons op het werk moest het wachtwoord om de paar maanden veranderen. Tegen het einde zat ik aan: laat mij met rust 27.

0: Eurodreams Droomcentrale.
1: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
0: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
1: Amai.
0: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
2: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
4: Krijg je van Lore Brijsink.
5: Goedemiddag. Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht. Dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Je hoort procureur Julien Moinil.
6: De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen. Gelet op het aanzienlijke risico op collusie en bewijsverlies wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voeren verhoren niet te verstoren.
5: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Albert Heijn en De Leyse hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold Groep achter de supermarkten bekend. Die lagen al sinds gisteren plat na een mogelijke cyberaanval. Volgens de directie zouden er geen klantgegevens gestolen zijn. Al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug. Heel wat andere mensen bleven er in tenten kampen. Maar die werden nu ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
7: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
3: Dit is Joe Gold.
7: Met Raf van Brussel.

Ideaal voor het einde van een vijf, zo'n nummer waarbij de DJ eigenlijk al wil afsluiten. Maar er zijn nog drie koppeltjes die op de dansvloer blijven staan. Champagne. En how about us? Als ik het nieuws hoor, soms vraag je je af waar we naartoe gaan. Die Brusselse politieagent die tijdens een achtervolging in het hoofd wordt geschoten en aan zijn overwondingen overlijdt, dat is verschrikkelijk. Mijn gedachten gaan dus ook uit naar de familie, vrienden en collega's van Nordin. Maar het doet je ook nadenken over hoe de samenleving veranderd is. Waar is het respect gebleven voor mensen die elke dag hun job doen om onze veiligheid te bewaken? Dan heb ik het ook over hulpdiensten, brandweermannen, mensen die de mug besturen en de ambulance besturen en bemannen. Wij hadden vroeger schrik van de politie en de rijkswacht. Die hadden aanzien. Als die op straat verschenen, dan wist je dat je maar beter oppaste, beleefd was, respect toonde en luisterde. Vandaag lijkt die vanzelfsprekende autoriteit soms gewoon compleet fucci. Natuurlijk mag je je vragen stellen bij het optreden van de politie, maar respect en menselijkheid zouden toch nooit mogen verdwijnen. Een uniform maakt iemand totaal niet onkwetsbaar. Hè? Daar zit ook gewoon een mens in, met een gezin, met geliefden en met mensen die op hem of haar wachten. Dat mogen we nooit vergeten.

0: Simon & Garfunkel met Cecilia uit 1970. We zitten met een jarige vandaag, want Paul Simon die wordt er 84. En daarvoor hoorde je nog Return to Sender van Elvis. Na de dood van Elvis Presley trouwens in augustus 1977 richtte platenmaatschappij RCA zich volop op het opnieuw uitbrengen van al Elvis zijn platen. En daardoor dreigde de release van de nieuwe muziek van de volgende artiesten die je na de reclame zal horen, vertraging op te lopen. Nu, haar producers die zijn stevig gaan aandringen bij RCA om die single toch uit te brengen. Wie zou eraan komen? Allee, het is een vrouw dus, hè, dat heb ik eigenlijk al verklapt.
1: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
2: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Dat24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
4: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
3: Prachtig. Dat24. Dat is vlot en voordelig laden.
5: Dat24.
6: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
8: Maar alleen nee, mama.
6: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
9: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
11: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

eind jaren 70 en nog net op de valreep recht op een plaatsje in onze 70s top 1000 op 513 stond deze DISCO van Ottawa. Ik heb een mooi artikel gelezen over een dame, een Mechelse. Ze woont in Mechelen dus, Sophie van de Vijver. Ze is 60-plusser en influencer. Ze deelt online haar kijk op mode, op lifestyle en op ouder worden. En wil vooral tonen dat stijl en zin om nieuwe dingen te proberen niet stoppen zodra je een bepaalde leeftijd hebt. Ondanks haar 457.000 volgers op Instagram, merkt ze dat ze in het influencerwereldje nog altijd een beetje een buitenbeentje is. Want de meeste bekende gezichten op sociale media zijn een pak jonger, waardoor Sophie zich soms heel alleen voelt in haar categorie. Maar net daarom vindt ze haar aanwezigheid ook belangrijk, want ook vrouwen boven de 60 willen zich herkennen in wat ze online zien. Dus alle twintigers met ringlights, zo van die ronde verlichte ringen die een heel mooi beeld geven, die je gezicht heel mooi uitlichten, en ook de perfecte filmpjes, bewijst Sophie dat ervaring ook content is. En eerlijk gezegd, rimpels filter je misschien weg met een of andere app, maar persoonlijkheid, beste Sophie, gelukkig niet. En ik volg ze ook op Instagram vanaf vandaag. Goed bezig, Sophie. Echt waar. Ja.

0: David of David Dundas met Blue Jeans. Daarnet ruimde ik Cliff Richard en Catharina van der Perre. Die stuurden in de Joe-app: onze Cliff wordt morgen 86. Dankjewel om hem nog eens te laten horen. Dat was heel graag gedaan, want dat is een topartiest. Straks, na de reclame, een Franse zin die in 1974 plots door miljoenen mensen werd meegezongen. Of ze allemaal wisten wat ze zongen, dat is natuurlijk een andere vraag.
1: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
2: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
1: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
2: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
1: Luister naar onze Golden Hits.
2: Ontdek het gouden muzikale duo.
1: En misschien win jij echt goud. Gold!
2: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
1: Deze week bij Joe Gold. Joe Gold.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
4: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
5: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
4: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.

Ja, en tijdens deze Delilah stuurde Tony Knaap aan een berichtje in de Joe-app. Hey, hoor je Elton John meezingen? Ik begin daarop beginnen te letten en ik heb hem inderdaad horen meezingen in het achtergrondkoortje. Dankjewel, Tony. Will I Am van Black Eyed Peas, die wil zijn oude collega Tom Jones trouwens terug in The Voice UK. Tom Jones die maakte eerder deze maand bekend dat hij niet terugkeert als vaste coach in The Voice UK, omdat hij door ITV aan de kant werd geschoven. Omwille van zijn leeftijd, vermoedt hij zelf. Hij is 86. Intussen loopt er dus een petitie om hem terug te halen, opgestart door zijn collega van in de jury, Will I Am, en die heeft al meer dan 63.000 handtekeningen. Die Will I Am die deelde de actie zelfs op zijn Instagram. De rode stoel van Tom Jones die is dus voorlopig leeg, maar Will I Am denkt duidelijk: it's not unusual om hem gewoon terug te vragen. Hè. Of een

0: Real Thing. En You To Me Are Everything. Amai, ik moest even nadenken, zeg. Bad You Gold. Blondie, die kreeg in 1979 veel kritiek van sommige punkfans, omdat ze plots disco maakte. Maar met die song stond ze wel mooi op nummer 1 in Amerika en Engeland. Je hoort hem na het nieuws.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Met Lore Brijsink.
4: Een goedemiddag. De politiezone Brussel, hoofdstad Elsene, organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
5: Ja, met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat de zeer goede getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
4: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. Nog in Brussel, in de gemeente Sint-Gillis, is vanmiddag een middelbare school ontruimd door CO-vergiftiging. Dat meldt de brandweer. 400 leerlingen werden geëvacueerd. 12 van hen en 1 volwassene werden naar het ziekenhuis gebracht met tekenen van een CO-vergiftiging. Er waren vermoedelijk problemen met de centrale verwarmingsketel. Albert Heijn en De Leijzen hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold groep achter de supermarkten bekend. De systemen lagen al sinds gisteren volledig plat. Daardoor konden klanten onder meer geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. Volgens de directie zijn er voorlopig geen klantgegevens gestolen, al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook de oorzaak van de IT-problemen is nog niet bekend. Mogelijk ging het om hacking. We hebben steeds minder restafval. Dat blijkt uit cijfers van afvalstoffenmaatschappij OVAM. Vorig jaar verzamelden we per persoon gemiddeld zo'n 123 kilogram. Dat is meer dan 2 kilo minder dan het jaar ervoor. En het laagste cijfer sinds 1991. Jan Verheijen van OVAM.
6: De totale hoeveelheid afval, dat kan al wel eens onderhevig zijn aan economische factoren. Bijvoorbeeld veel bouw- en sloopafval bij economische activiteiten of aan klimatologische omstandigheden. Veel groenafval in een nat jaar. Maar de daling van het restafval, dat is puur toe te schrijven aan beleid en vooral natuurlijk het betere sorteergedrag van de Vlaming.
4: Tegen 2030 streeft Vlaanderen naar 100 kilogram restafval per inwoner. Saudi-Arabië roept burgers in de jemenitische hoofdstad Sanaa op om te evacueren. Het land kondigt luchtaanvallen aan, onder meer op een oliemaatschappij daar. Het gaat volgens Saudi-Arabië om een vergeldingsactie na de zware aanvallen door Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh. Daar werden vandaag nog 3 drones onderschept. De afgelopen dagen kwamen in Saudi-Arabië al zeker 13 mensen om bij Houthi-aanvallen. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op, morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
2: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney.
7: Ebony.
2: Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
3: Dit is Joe Gold.
2: Met Rafa.

Keith Richards die schreef deze Ruby Tuesday na een gebroken relatie. Het is een prachtig lied over een vrouw die terug vrij wilde zijn. En Keith kon haar dus niet houden. Maar dankzij dit nummer bleef ze wel bijna 60 jaar in zijn repertoire rondhangen. Ja, sommige exen raak je dus nooit helemaal kwijt. De Actua-plaat komt eraan. Ik lees een stukje Actua voor en jij mag daar een song thematisch aan gaan ophangen. Het moet wel een song zijn uit de jaren 60, misschien 50 tolereer ik ook nog wel, als die in de computer zitten. Jaren 70 of 80, zit die in de jaren 90, dan ga ik dat helaas moeten weigeren. Actua plaat, zometeen, maar eerst nog...

0: Wel een mooie gepolijste popsong gesproken, zeg. Andrew Gold, Never Let Her Slip Away.
1: De Actua-plaat.
0: Prinses Kate en haar dochter Charlotte die zijn in Londen plots gespot op een plek waar je niet meteen verwacht, namelijk gewoon in de metro. Ze wilden een verplaatsing zo normaal mogelijk houden en kozen dus niet voor een koninklijke escorte, maar voor de underground, gewoon tussen de andere reizigers. Dat leverde natuurlijk wel verbaasde blikken op, want je verwacht op het perron eerder iemand met een boodschappentas of een rugzak dan de toekomstige koningin en een prinses. Geen koninklijke limousine dus, maar gewoon de Elizabeth Line tussen de andere reizigers. Met discrete beveiliging, dat wel natuurlijk. Hè. Ter info, om het volledig en correct te maken, ze stapte uit aan Tottenham Court Road. Voilà, jullie Actua-platen zijn welkom.
1: Joe Gold.

0: die bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Ja, dat was de deur.
1: Ja.
2: En wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
5: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
6: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
7: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
8: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
9: Maar alleen nee, mama.
7: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
10: Zaterdagnacht in de gezinschat.
11: Papa, kom je mij halen van de fuif?
12: Oké.
11: En dan kan Noor ook ineens mee.
12: Oké.
11: En Emma?
12: Oké.
11: En Simon?
12: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké.
10: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
12: Voor mijn step.
10: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
16: Wit-wit?
17: Of net niet-wit?
18: Maak het mooi bij je thuis.
19: Colora.
18: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Moeten ze misschien in Brussel maar eens doen, in al die probleemwijken daar. Let's clean up the ghetto. Philadelphia International All-Star Orchestra. Mondje vol. Jullie Actua-platen, die komen eraan. Allee, jullie suggesties tenminste.

0: dat doet me ook aan Londen denken natuurlijk. The Clash.
1: De Actua-plaat.
0: Prinses Kate en haar dochter Charlotte die zijn in Londen plots gespot op een plek waar je niet meteen verwacht. Gewoon in de metro. Ze wilden de verplaatsing zo normaal mogelijk maken en kozen dus niet voor een koninklijke escorte, maar voor de underground tussen de andere reizigers. En dat leverde natuurlijk verbaasde blikken op, want je verwacht op het perron eerder iemand met een boodschappentas of een rugzak dan een toekomstige koningin en een prinses. Geen koninklijke limousine dus, maar gewoon de Elizabeth Line tussen de andere reizigers met discrete beveiliging. Dat wel natuurlijk. Ter info, ze stapte uit aan Tottenham Court Road. She's got a ticket to ride. Mark zegt, ook prinsessen en koninginnen hebben vervoersbewijzen nodig. Ticket to Ride van de Beatles. Beatles waren populair. Els dacht aan Daytripper, want het was een gezellig moeder-dochteruitstapje blijkbaar. Londen, de metro en een vleugje Britse nostalgie laat Peter weten. The Kinks, Waterloo Sunset. We can always go downtown. Petula Clark, Downtown, want ze trokken naar het Londense stadcentrum. Dankjewel, Katrien, voor de suggestie. Goh, dat is lang geleden, zeg. David Bowie heeft ook een nummer geschreven dat Underground heet. Dat was ergens in de jaren 80. Patrick, dankjewel. Ja, de trein is geen metro, stuurt Fik. Maar misschien kan deze wel dienen. Albert Hammond. Oh, zo mooi. Met een beetje geluk kan je de prinses spotten op de metro, stuurt Patrick. With a little luck, Wings. Van de pracht LP trouwens, London Town. Ja, natuurlijk. Londen roept. Deze keer antwoorden de Royals gewoon met de metro. Rudy en Luc stelden de Clash voor. Maar die heb ik net gedraaid, de Clash, helaas. Ik neem vandaag de trein om bij jou te zijn. De metro of de trein, allemaal een beetje hetzelfde, stuurt Janine. Wat denk je van Anne Christie met Ik neem vandaag de trein? Ik vond dat allemaal heel fijne suggesties, waarvoor grote dank. Maar Nick, Karel en Steffi, die dachten aan een nummer dat eigenlijk 9 to 5 heet. Nee, niet van Dolly Parton. Maar de bijtitel van dat nummer is Morning Train. En dan heb ik het. En Nick, Karel en Steffi over China Easton.
1: De Actua

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
3: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
4: DSM Keuken.
3: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
5: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
6: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
5: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.

Live Strijkers, dat doet toch altijd net dat tikkeltje meer natuurlijk. Chi van Charles Aznavour uit 74. Onze Red Flames, die staan klaar in Polen. En daar staat behoorlijk wat op het spel na de 1-0 overwinning in Leuven. Hier hebben onze Belgische voetbalvrouwen een voetje voor in de strijd om een ticket voor het WK van 2027 in Brazilië. Om 6 uur, dus binnen 11 minuutjes, wordt er afgetrapt in Gdansk. Tessa Wullard en Co. moeten die kleine voorsprong verdedigen liever, maar willen vooral zelf opnieuw scoren. En hoe meer, hoe liever. Dus dames, laat die Polen maar dansen, zolang wij de muziek mogen kiezen. En dat zal 60s muziek zijn in 60s at 6 straks. En 70s at 7 om 7 uur natuurlijk. En go Flames!

Ook Marina de Houwer stuurt in de Joe-app voor de Red Flames. Go, go, go, go, Joe Gold. Ze spelen zometeen de terugwedstrijd tegen Polen. Dus we gaan allemaal duimen. New Kid in Town van Eagles. Ik heb nog een hele fijne voor jou. Voor we aan 60's at 6 beginnen met onder andere Barry Ryan, Eloise en Goldfinger van Shirley Bassey. We gaan namelijk naar de coal mine met Lee Dorsey. Maar we moeten wel werken. Maar dat is allemaal oké, natuurlijk. Tot morgen.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
1: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goede avond. De politiezone Brussel-hoofdstad Elsenen organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht in Jette doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
4: Ja, met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
3: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel is scherp over de begrotingsonderhandelingen, nu het overleg muurvast zit. Premier De Wever wil volgens Van Peel blijven zoeken naar oplossingen, maar dan moet iedereen meewerken, klinkt het.
5: Elke dag die wij wachten, wordt de uitdaging groter. Hè? En de zaken die we dus van de burger moeten vragen, worden ook aanzienlijk groter. Er ligt vandaag iets op tafel dat tegemoet komt aan alle vragen, dat eigenlijk 10 miljard besparing zorgt. Dat is wat alle experts vragen. Wat we vandaag nodig hebben, zijn politici die daar achter de schermen loeihard voor werken. En geen politici die campagne voeren voor de schermen.
3: Normaal moest De Wever vanmiddag zijn regeerverklaring afleggen in het parlement, maar dat is uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet. De Wever wil sowieso een akkoord tegen eind deze maand, anders moet hij overstappen op een noodbegroting. In Parijs zijn bijna 30.000 betogers samengekomen tegen de besparingen in het onderwijs. De betoging verliep rustig, enkele relschoppers werden opgepakt. Ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Het protest duurt er nu al enkele weken. Intussen roept de vakbond in Frankrijk op tot een grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen onder meer hogere lonen en minder besparingen van de regering. In Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saudi-Arabië. Dat meldt de Houthi-rebellengroep daar. Of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Saudi-Arabië riep eerder vandaag op om het gebied te evacueren. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanvallen op de luchthaven van Riyadh de afgelopen dagen. En rond deze tijd beginnen onze voetbalvrouwen, de Red Flames, aan hun terugmatch in en tegen Polen in de strijd om een ticket voor het WK. De Flames verdedigen een 1-0 voorsprong uit de heenmatch. Als ze minstens gelijk spelen, zijn de Flames zeker van een plek in de laatste playoffronde. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
6: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
2: Dit is Joe Gold.
6: 60s at 6.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud.
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Deze week bij Joe Gold.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trend kleur.
5: Ja.
4: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
5: Oh, ja.
4: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
5: Ja.
4: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
5: Ja!
4: Mevrouw, welke kiest u?
5: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
8: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
9: Heurman, zet de puntjes op de O.
8: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen. Alleen maar Golden Hits.

0: Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
3: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

0: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
6: Even stoppen langs de baan? Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
5: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
7: Dats24.
8: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
10: Een goede avond. De vierde dag van het assiseproces rond de dood van kleuter Dien zit erop. De hele namiddag kwamen verschillende getuigen aan het woord. Ze vertelden over de verdachte Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Eerder vandaag werd ook de moeder van Dien gehoord, zegt misdaadjournalist Farouk Özgünes.
11: Volgens Elke hebben ze alle twee gelogen tegen haar. Hebben ze allerlei smoesjes verzonnen, zodat ze haar kind niet zou zien op vrijdag, omdat hij wellicht toen al vol blauwe plekken stond. En Dave de Kok en Romy W. aanhoorden dat getuigenis van Elke roerloos en hoopten dat het snel voorbij zou zijn.
10: Het jongetje van 4 overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf tijdens het proces al toe dat hij hem heeft mishandeld. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel is scherp over de begrotingsonderhandelingen, nu het overleg muurvast zit. Premier De Wever wil volgens Van Peel blijven zoeken naar oplossingen, maar dan moet iedereen meewerken, klinkt het.
12: Elke dag die wij wachten, wordt de uitdaging groter. Hè? En de zaken die we dus van de burger moeten vragen, worden ook aanzienlijk groter. Er ligt vandaag iets op tafel dat tegemoet komt aan alle vragen, dat eigenlijk 10 miljard besparing zorgt. Dat is wat alle experts vragen. Wat we vandaag nodig hebben, zijn politici die daar achter de schermen loeihard voor werken. En geen politici die campagne voeren voor de schermen.
10: Normaal moest De Wever vanmiddag zijn regeerverklaring afleggen in het parlement, maar dat is uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet. De Wever wil sowieso een akkoord tegen eind deze maand, anders moet hij overstappen op een noodbegroting. In Parijs zijn meer dan 40.000 betogers samengekomen tegen de besparingen in het onderwijs. Dat meldt Binnenlandse Zaken. De politie pakte opnieuw enkele ruilschoppers op. Ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Het protest duurt er nu al enkele weken. Intussen roept de vakbond in Frankrijk op tot een grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen onder meer hogere lonen en minder besparingen van de regering. In Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saudi-Arabië. Dat meldt de Houthi-rebellengroep daar. Of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Saudi-Arabië riep eerder vandaag op om het gebied te evacueren. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanvallen op de luchthaven van Riyadh de afgelopen dagen. Gas was in Europa al 4 jaar niet meer zo duur als nu. Alleen al deze maand is gas 18% duurder geworden. Dat komt door de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor is het ook onzeker of we deze winter genoeg gas gaan hebben om iedereen te verwarmen. Volgende week wordt het al een pak kouder in verschillende delen in Europa. En dat jaagt de prijzen nog meer de hoogte in. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
7: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony and Ivory. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
9: Dit is Joe Gold.
7: 70s at 7.
9: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Kop
2: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Chocoladebruin
5: of karamelbruin.
4: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
4: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open. Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
7: Dit is 70.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
7: Dit is 70s at 7.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. De vierde dag van het assiseproces rond de dood van kleuter Dien zit erop. De hele namiddag kwamen verschillende getuigen aan het woord. Ze vertelden over de verdachte Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Eerder vandaag werd ook de moeder van Dien gehoord, zegt misdaadjournalist Farouk Ashkounes.
2: Volgens Elke hebben ze alle twee gelogen tegen haar. Hebben ze allerlei smoesjes verzonnen, zodat ze haar kind niet zou zien op vrijdag, omdat hij wellicht toen al vol blauwe plekken stond. En Dave de Kok en Romy W. aanhoorden dat getuigenis van Elke roerloos en hoopten dat het snel voorbij zou zijn.
1: Het jongetje van 4 overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf tijdens het proces al toe dat hij hem heeft mishandeld. De man die zondag met zijn Porsche een tandartsenpraktijk in Stekenen binnenreed, blijft aangehouden. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De man wordt verdacht van vandalisme met verzwarende omstandigheden. Hij werd ontslagen uit de tandartsenpraktijk. Zijn ex werkt er wel nog. Mogelijk handelde hij door relationele problemen. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. In de VS sluit pretparkgroep Six Flags tijdelijk 10 attracties in verschillende parken, nadat gisteren een bezoeker overleed in een attractie. De man werd uit een karretje van een achtbaan gecatapulteerd. Hij verwondde in zijn val ook nog verschillende inzittenden. Six Flags lag eerder deze maand al onder vuur, nadat tientallen mensen vorige maand zwaar gewond raakten in een andere attractie. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
3: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Deze week bij Joe Gold. Joe!

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. De problemen bij Albert Heijn en Delhaize door de IT-storing zijn nog niet opgelost. Delhaize is intussen overgeschakeld op een andere manier om bestellingen te plaatsen, zodat de winkelrekken aangevuld kunnen worden. Dat bevestigt de supermarktketen aan onze redactie. De IT-systemen werden vandaag al wel terug opgestart na de mogelijke cyberaanval gisteren. Je hoort Roel de Kelver van Delhaize.
2: Vandaag de dag zijn de leveringen opnieuw opgestart, maar op een heel andere manier zoals we normaal werken. Wij maken nu gebruik van de data of de bestellingen van 1 of 2 weken geleden. En op basis daarvan schatten we een soort van volume in per winkel, die we dan gewoon proactief naar de winkel sturen. Op die manier slagen we er ook in om voldoende producten in de winkels te krijgen, zodat er geen lege winkelrekken zijn.
1: Ook bij Albert Heijn zijn er nog steeds problemen. Zo kunnen klanten voorlopig geen boodschappen thuis laten leveren. De man die zondag met zijn Porsche een tandartspraktijk in Stegenen binnenreed, blijft aangehouden. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De man wordt verdacht van vandalisme met verzwarende omstandigheden. Hij werd ontslagen uit de tandartspraktijk. Zijn ex werkt er wel nog. Mogelijk handelde hij door relationele problemen. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. Een domper voor de Red Flames. Onze voetbalvrouwen verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs tegen Polen na strafschoppen. Het werd 3-4. Ze wonnen de heenwedstrijd nogthans al met 1-0. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Premier Bart De Wever hervat morgen de 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Dat schrijft HLN. Afgelopen zaterdag zat het kernkabinet 3 uur samen. Maar die onderhandelingen leverden niets op. De Wever startte daarom zondag opnieuw met 1-op-1 gesprekken. Hij zou normaal ook vandaag zijn beleidsverklaring geven in het parlement, maar die stelde hij dus uit. Er zijn nog te veel verschillen tussen de coalitiepartners. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer allemaal samen zitten. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben onze autoriteiten anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar politici die spraken over Russische sabotage en militaire dreiging. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. De problemen bij Albert Heijn en Delhaize door de IT-storing zijn nog niet opgelost. Delhaize is overgeschakeld op een andere manier om bestellingen te plaatsen, zodat de winkelrekken aangevuld kunnen worden. Dat bevestigt de supermarktketen aan onze redactie. De IT-systemen werden vandaag al wel terug opgestart na de mogelijke cyberaanval gisteren. Je hoort Roel de Kelver van Delhaize.
2: Vandaag de dag zijn de leveringen opnieuw opgestart, maar op een heel andere manier zoals we normaal werken. Wij maken nu gebruik van de data of de bestellingen van 1 of 2 weken geleden. En op basis daarvan schatten we een soort van volume in per winkel, die we dan gewoon proactief naar de winkel sturen. Op die manier slagen we er ook in om voldoende producten in de winkels te krijgen, zodat er geen lege winkelrekken zijn.
1: Ook bij Albert Heijn zijn er nog steeds problemen. Zo kunnen klanten voorlopig geen boodschappen thuis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Infantino een extra loon uitbetaald kreeg. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden zo'n 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf, gelinkt aan de organisatie van het WK afgelopen zomer. Die betaling stond volgens The Times ook niet in het jaarverslag. De FIFA zegt nu dat alles correct verlopen is en volgens de regels. Een domper voor de Red Flames. Onze voetbalvrouwen verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs tegen Polen na strafschoppen. Het werd 3-4. Ze wonnen de heenwedstrijd nogthans al met 1-0. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg.
2: Gold!
1: En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud.
2: Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Deze week bij Joe Gold.
3: Joe.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. 8 op de 10 Vlamingen vinden het niet kunnen dat er nog steeds geen federaal begrotingsakkoord is. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van HLN en VTM Nieuws. Het grootste deel daarvan is ook bang dat een akkoord niet meer zal lukken en wijst als schuldige naar Georges-Louis Boucher. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: 41% vindt hem verantwoordelijk, maar heel erg lijkt Boucher dat nu ook weer niet te vinden. Zolang hij maar kan zeggen, ik ben hier de enige van heel deze bende die een btw-verhoging voor u tegenhoudt.
1: Die mogelijke btw-hervorming blijft een van de grootste knelpunten. Opvallend, 7 op de 10 vindt wel dat Boucher gelijk heeft in zijn verzet ertegen. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben onze autoriteiten anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar politici die spraken over Russische sabotage en militaire dreiging. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet gereageerd op het nieuws. In het Midden-Oosten heeft Saudi-Arabië 3 raketten neergehaald. Die waren onderweg naar de hoofdstad Riyadh. Dat meldt het leger op X. Ook 2 drones zouden zijn neergehaald. Heel wat inwoners werden opgeschrikt door luide knallen. De raketten werden afgevuurd door de Houthi-rebellen in Jemen. Die hebben de aanvallen op Saudi-Arabië de afgelopen dagen fors opgevoerd uit onvrede met de steun van het land aan de regering in Jemen. Saudi-Arabië viel eerder vanavond dan weer een oliemaatschappij in Jemen aan. Vannacht blijft het droog en vrij helder, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. 8 op de 10 Vlamingen vinden het niet kunnen dat er nog steeds geen federaal begrotingsakkoord is. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van HLN en VTM Nieuws. De helft daarvan wijst naar Georges-Louis Boucher als de schuldige. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: 41% vindt hem verantwoordelijk, maar heel erg lijkt Boucher dat nu ook weer niet te vinden. Zolang hij maar kan zeggen, ik ben hier de enige van heel deze bende die een btw-verhoging voor u tegenhoudt.
1: Die mogelijke btw-hervorming blijft een van de grootste knelpunten. Opvallend, 7 op de 10 vindt wel dat Boucher gelijk heeft in zijn verzet ertegen. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En in de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund. Het won in en tegen Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tressoldi bracht Club al na een half uur op voorsprong en maakte deze wedstrijd zelfs een hat-trick. Kapitein Hans van Aken is trots.
3: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten, of toch proberen te zetten. Natuurlijk doen ze dat vaak wel goed met hun spitsen, die stevig op hun benen staan en ook goed afleggen, veel lopende mensen daarna. Maar we hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal, dus er waren nog wel mogelijkheden.
1: Vannacht blijft het droog en vrij helder, minima rond 10 graden. Morgen zonnig bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.